0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De kerncentrale van Paks in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomverbruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, maar werd ze tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Hij had ook een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd, omdat die niet gekoeld kan worden vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daarom stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. De brandweer in Griekenland is druk bezig met een natuurbrand in de regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. De toeristen komen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden bij het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van een half uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag, maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Overdag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Der al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. De Hongaarse premier Magyar zegt dat de kerncentrale van Pax vandaag wordt stilgezet, omdat hij niet kan worden gekoeld door de recordlage waterstand van de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar

is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken. Worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de Avans Live voor een show van een half uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag. Maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer met 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gazastad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. Vanaf vandaag gelden er strengere Europese regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn nu verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat vaak moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. De Pride-optocht in Hamburg gisteren is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af.

De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was één wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, de dag begint zonnig, in de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

meer zin. Nee, ik weet wel beter. En ik neem geen genoegen met misschien.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Nationaal Monument op de Dam is vannacht opnieuw beklad. Op beelden is te zien dat er met graffiti teksten over mensenhandel op zijn gezet. Wie erachter zit is niet bekend. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Op een camping in Amsterdam is een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied werden verwoest door het vuur. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn Europees verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI transparanter te maken. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van een half uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het weer, de dag begint zonnig, in de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer dan 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
3: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: Afval of snoeiafval tot asbest of hout. Maar ook het afhalen van zand, grind, tuingrond of menggranulaat. De Kovic. De juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic. Altijd vertrouwd.
1: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Duid maar weg.
2: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
3: En dat maakt het verschil in het veld.
2: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
4: Ben jij 18 jaar of ouder en wil je ook of weer gaan voetballen in een enthousiast dames- of herenteam? Kom dan naar ZZC20 in Zelhem. Of je nu lekker recreatief wilt spelen of fanatiek de competitie in wil, bij ons is plek voor iedereen. Je traint op twee doordeweekse avonden en wedstrijden zijn voor de dames op zaterdag en voor de heren op zaterdag of zondag. Gezelligheid en sportiviteit gaan bij ons hand in hand. Meer weten of een keer meetrainen? Kijk op zzc20.nl en maak kennis met de leukste voetbalvereniging.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Björn Kummeling. Waar veel boeren met de handen in het haar zitten vanwege de droogte, zijn wijnboeren juist blij met de droge en warme zomer. Zo kijkt wijnmaker Leo Masselink met een grote glimlach naar zijn wijngaard bij Gendringen. Voor de druiven hoeft het niet meer te regenen, zei Masselink deze week tegen Regio 8. De wijnranken op het Oerlegoed hangen vol druiven en volgens de Achterhoekse wijnmaker kan 2026 zomaar een uitzonderlijk wijnjaar worden. 2026 begint op 2018 te lijken en dat was een topjaar. Een oplettende hondenbezitter uit Baak heeft een 8 jaar oud mysterie opgelost. Gerwin Rijnsen zag vorig weekend bij het uitlaten van zijn hond een vreemd voorwerp in.

0: berm liggen. Bij nadere inspectie bleek het de gestolen stolpenstein uit Zutphen te zijn. Daar verdween de stolpenstein van Herman Stataeger in 2018. Het was de allereerste stolpenstein die in Zutphen werd gelegd. Reinsen vond het metalen plaatje in de berm langs de N314. De stolpenstein is inmiddels terug bij de stichting, maar de stichting had na de diefstal al een nieuwe gelegd. De oude gaat naar de huidige bewoners van het huis. De gemeente Bronckhorst organiseert aanhaakdagen fietsen voor inwoners die graag samen fietsen of een fietsmaatje zoeken. De gratis tochten maken deel uit van het landelijke programma Doortrappen dat veilig fietsen voor senioren stimuleert. Deelnemers met verschillende soorten fietsen zijn van harte welkom. Er wordt in kleine groepen gereden in een ontspannen tempo van ongeveer 17 km per uur. Meedoen kan na aanmelding via een appgroep. Informatie hierover vind je op de website van de gemeente Bronckhorst. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Jouw regio, jouw radio.
2: Jouw radio.
1: Radio Ideaal.

0: altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras?
1: Dat groeit maar door.
0: Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
2: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De politie heeft 2 mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5 uur vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. De politie weet niet of de 2 elkaar kennen. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Of de schutter ook onder de doden is, weet de politie in Idaho nog niet. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals in de maffia-serie The Sopranos. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was geweest. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen is het wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Gras. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
6: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaag voor al uw feest.

0: 50 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
1: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
2: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
1: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland. Wow.

aan dat, denk aan mij. Want mijn liefde voor jou blijft altijd bestaan. Die gaat nooit meer voor

Bijna 11 minuten over 9. Luisteraars, goedemorgen. Dit is Radio Ideaal. En op zondagmorgen tussen 9 en 11 uur draaien wij de Gouden Groeven. En dit was er echt zo eentje, want hij kraakte flink. Herman Lippenkopf en het verhaal over Edelweiss.

De dag was nog vroeg, een klok die weer sloeg, een vogel nog klein op mijn raamkozijn. Een zonnestraal zacht, een postbode lacht. De wereld lijkt mooi, de wereld lijkt klein. Toch is er nog meer, toch is er veel meer. Ik weet het niet meer, ik weet het niet meer. Een tram raast voorbij, mensen in een rij. Een auto rijdt te hard,

De wereld lijkt klein, toch is er nog meer, toch is er veel meer. Ik weet het niet meer, ik weet het niet meer. Geen lente, geen blad, een brandende stad. De liefde is weg, de aarde is weg. De 20ste eeuw, ik hoor nog een schreeuw, dan is het gedaan. We zijn hier vandaan, toch is er nog meer.

Muziek van een heel stel mondharmonica's bij elkaar. Natuurlijk de mannen die erop spelen. En samen noemen ze zich de harmonica's. Het singeltje heeft twee A-kanten. Eigenlijk vier, want er staan vier liedjes op. Nummer 1 is Yuga. Nummer 2 is Rosamunde. En die leed ik zo net even horen. Radio Ideaal in Gouden Groeven met Peter Arlaff. En een liedje over Eliza.

0: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
2: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
3: Of zo.
4: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
1: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
0: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De politie heeft twee mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam in Amsterdam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5 uur vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 jaar uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. Het is onduidelijk of de twee elkaar kennen. De politie heeft het monument afgezet. Burgemeester Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument op de Dam opnieuw het doelwit is van vandalisme. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gazastad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zegt dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Agenten troffen de schutter dood aan op de plaats delict. Hoe hij om het leven kwam is onbekend. Op de snelweg A1 bij Radio Kootwijk stond vannacht een auto stil op de rechter rijstrook. De politie ging kijken naar een melding over een aanrijding, maar daar bleek geen sprake van te zijn. Een vrachtwagen was achter de auto gaan staan om die te beschermen tegen het andere verkeer. De bestuurder zat nog in de auto. Hij is aangehouden en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Waarom hij zijn auto had stilgezet op de snelweg is onduidelijk. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
7: Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verre

0: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
1: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandarts

Mensen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf. Wow.

0: Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek.
1: In de Achterhoek.
0: Radio Ideaal. Het nieuws uit jouw regio.
2: Ik ben Björn Kummeling. Waar veel boeren met de handen in het haar zitten vanwege de droogte, zijn wijnboeren juist blij met de droge en warme zomer. Zo kijkt wijnmaker Leo Masselink met een grote glimlach naar zijn wijngaard bij Gendringen. Voor de druiven hoeft het niet meer te regenen, zei Masselink deze week tegen Regio 8. De wijnranken op het Oerlegoed hangen vol druiven en volgens de Achterhoekse wijnmaker kan 2026 zomaar een uitzonderlijk wijnjaar worden. 2026 begint op 2018 te lijken en dat was een topjaar. Een oplettende hondenbezitter uit Baak heeft een 8 jaar oud

0: mysterie opgelost. Gerwin Reijnsen zag vorig weekend bij het uitlaten van zijn hond een vreemd voorwerp in de berm liggen. Bij nadere inspectie bleek het de gestolen stolpenstein uit Zutphen te zijn. Daar verdween de stolpenstein van Herman Stataeger in 2018. Het was de allereerste stolpenstein die in Zutphen werd gelegd. Reijnsen vond het metalen plaatje in de berm langs de N314. De stolpenstein is inmiddels terug bij de stichting, maar de stichting had na de diefstal al een nieuwe gelegd. De oude gaat naar de huidige bewoners van het huis. De gemeente Bronckhorst organiseert aanhaakdagen fietsen voor inwoners die graag samen fietsen of een fietsmaatje zoeken. De gratis tochten maken deel uit van het landelijke programma Doortrappen dat veilig fietsen voor senioren stimuleert. Deelnemers met verschillende soorten fietsen zijn van harte welkom. Er wordt in kleine groepen gereden in een ontspannen tempo van ongeveer 17 km per uur. Meedoen kan na aanmelding via een appgroep. Informatie hierover vind je op de website van de gemeente Bronckhorst. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Gouden groeven. En het gevoel is terug.

Kijk gewoon even naar buiten en we zien het. Oh, wat een mooie tijd. Het zonnetje schijnt, tenminste hier in Zelhem. Goedemorgen, dit is de Radio Ideaal. Gouden Groeven tot en met 11 uur. Dus we hebben nog een aantal leuke plaatjes te gaan. Koos Albers draaien we naar het Regio Nieuws als de zon schijnt. En dat doet hij. En we gaan luisteren naar instrumentale klanken van Ricky King. Dit is Argentina.

Dansorkest Take It Easy samen met de mannen van Normaal. Net als gisteren, een van de grote hits. Zit erop, 2 uurtjes gouden groeven. De naalden draaiden weer door de groeven. En af en toe een kraakje, maar dat hoort er natuurlijk bij de zwarte pannenkoeken. Bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week zondagmorgen om 9 uur is er een nieuwe aflevering. Graag tot dan.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
0: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: Hewi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verre

0: samen. Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
1: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal. Hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
2: Voor een echt feest huur je de Patica. De Patica transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar een gezelligste barbecue. Perfect voor buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Patica heeft koelkasten, barbecues en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garrison in Tolweg. Geen gedoe, daar is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
3: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
4: Geen idee. Snoeien?
3: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
4: Veldhuizen wie?
3: Groen en Graafwerk.

0: Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
1: Top, gaan wij iets leuks doen.
2: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is weer schoongemaakt na een bekladding van vannacht. De politie heeft 2 mensen aangehouden vanwege de bekladding. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen. Zij schreven afzonderlijk van elkaar teksten op het monument. Het is onduidelijk of de twee elkaar kennen. Burgemeester Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument op de Dam opnieuw doelwit was van vandalisme. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven in Europa zijn verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI, of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is het moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. Het weer, pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door grenscontroles heb je vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar heb je een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Hemi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verp

Door Heijenweer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Kies Stijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.

We begonnen met een verzoekje meteen al, hier uit de Achterhoek. De formatie Sound Selection met de grootste kermishit hier ooit in de Achterhoek. Het Weekends Volkslied. Zo, dan gaat hij weer. Dus dat is een goede morgen. Dit is uitzending 230. Het is zondag 2 augustus. Alweer, het is jaargang 5 van Lord Masseuren. Hier vanuit de thuisstudio van Radio Ideaal. Uit Zelm. Met 1 uur lang de gezelligste dialectmuziek. En natuurlijk aandacht voor muziek hier uit de regio. Het team van de Golden Groeven, bedankt maar weer. Ook vanmorgen waren ze er weer bij. Vandaag in de uitzending de platendeus met daarin nog een paar verzoekjes van afgelopen werk nog. Je kunt er trouwens ook nog een verzoekje in doen, hè, in de platendeus. Hey, pen en papier bij de hand. Schrijf dan maar even met dialect, apenstaartje, radioideaal.nl. Dialect, apenstaartje, radioideaal.nl. Ook heb ik Theo Holterman nog even aan het woord van het aanhangerschap. Even bijpraten over het Hurkensweekend. Straks heb ik trouwens ook nog het weerbericht hier uit de Achterhoek voor jou. En natuurlijk de schietschijf van Ben Nijkamp, collega radiomaker van Streektaal. Ook deze week eentje weer op herhaling, zeg maar, want Ben is op vakantie. Op vulde verzoek weer een conferentie. Dit keer de Klas Joris, dus blijf erbij. En tenslotte heb ik nog een paar uitgangstipjes. Maar eerst eentje op verzoek. Geert Hengel, hier bij de Jovings, met klassegoed te passen.

We gingen naar het zuiden van ons land. Op verzoek gingen we naar Limburg. Was nog een verzoekje van vorige week. De Chintalers met Ga met me met naar Valkenburg. Dadelijk ga ik bellen met Theo Holterman. Waar eerst op verzoek eigenlijk twee keer aangevraagd deze week. Geet naar Wel en naar Diem. Dit is Hans van Eervoort met een hele mooie Waarom. Muziek uit de regio, de Hollebeen van.

0: Aan het woord heb ik Theo Holterman. Theo Holterman is van het aanhangerschap van Normaal. En zoals bekend, ze staan bij de komende werken eigenlijk in het teken van het Hurkersweekend bij de Tol op 4, 5 en 6 september. Theo, heb ik weer mooi gezegd, hè?
1: Dat u weer morgen zijn, Rudy. Inderdaad. Goedemorgen. Hoi.
0: Goedemorgen. Ben je alweer een beetje bijgekomen van de vrolijke chaos van vorige week, of niet?
1: Ja, was gezellig, of niet? Zo.
0: En een bult reacties opgehaald.
1: Ja, dat is mooi. Ja, positieve reacties, hè? Ja,
0: allemaal positieve reacties. Ja. Van een hoop luisteraars die het helemaal geweldig vonden. En zich afvroegen of Hendrik Havenkamp nog een keer terugkwam.
1: Nou ja, dat is voor hem natuurlijk ook een tijdje geleden dat hij weer in de studio is geweest. Dus op de terugweg naar weg, we hadden het onderling over. Ik vind het nog leuk. Ik vond het echt leuk om te doen. Ja. Dus wat hem betreft, dan wil hij zeker nog een keer de studio weer in.
0: Oh, hij wil nog een keer metkomen?
1: Hij wil zeker een keer metkomen, ja.
0: Dat is toch helemaal geweldig, zeg. Dat is
1: of niet dan?
0: Ja, was ik zeker. En met Erwin Nijhoff, je had Erwin Nijhoff meegenomen. Hij had een mooi liedje in het dialect. Ook nog reacties op gehad, was ook weer mooi. Trouwens,
1: nou, dat is positief, mooi.
0: Bij Erwin stak nog in het krijt, hè?
1: Ja, klopt. Je hebt een nummer van Erwin, die treedt gauw op, hè? Dat is rond eind augustus. En dan treedt hij met de band op de Portugal Songs.
0: Ja.
1: Nou, dat is natuurlijk een aantal jaar geleden, ik min zelfs 30 jaar geleden, dat zij een beetje rondtoerden met die band. Nou, en Erwin had zoiets van, ik vind het wel leuk om daar You Still Think.
0: Ja.
1: Dat is een nummer van hem die ze destijds ook veel speelden.
0: Ja.
1: Om die te draaien. Maar goed, er zijn zoveel versies en varianten van.
0: Ja, precies.
1: Dus we hadden zoiets van, wat is nu de goede? En als goed is, heeft hij nu...
0: Ja, ik heb hem nou gekregen van hem, de goede versie. Dus wij doen er dadelijk, na het einde van dit gesprekje, start ik hem in. En, deze versie. Ja, beloofd is het beloofd, dat doen we gewoon.
1: Ja, heel goed.
0: Hey Theo, we hadden nog wat anders. We hadden ook nog een prijsvraag afgelopen zondag, hè?
1: Ja, dat klopt. En er heeft zich een gelukkige prijsmelder, winnaar heeft zich gemeld zelfs. Ja.
0: Dat was één. We hadden ook nog diverse foute antwoorden eigenlijk. Want volgens mij was hij nog best wel moeilijk om dat terug te vinden of zo, of niet?
1: Dat denk ik blijkbaar wel. Ik denk, nou ja, een oplettende luisteraar, ik bijna zeg maar, een hurker zeg maar, die weet wel van hoe vaak... Nee, normaal over op het hè, maar ja, achteraf is het toch wel een lastige blijkbaar.
0: Ja, er stonden nog een paar foto's bij, dus ik heb ze allemaal even doorgestuurd naar Rome.
1: Ja, heel goed.
0: En je hebt er eentje uitgehaald, hè?
1: Ik heb er eentje uitgehaald, ja. En dat is geworden J. Polman.
0: J. Polman.
1: Okay. J. Polman, dat is de gelukkige winnaar, ja.
0: Je hebt het mailadres.
1: Ja, dat komt helemaal goed.
0: Jij maakt dat verder met haar met
1: ik
0: haar
1: maak
0: of
1: het
0: hem. Ik kan niet zien wat het nou of een hem of een haar is. Ik kan een Jansen,
1: ja,
0: of een Jantine. Kan van alles hun, hè?
1: Kun je alle kanten mee op, hè? Ja,
0: daar kun je alle kanten mee op. Maar in ieder geval...
1: Eén van de drie J's.
0: Eén van de drie J's, inderdaad. Die had het gewonnen. Nou goed, dat handel jij dan verder af.
1: Dat handel ik verder af, ja.
0: Dan heb je ook nog een nieuwe prijsvraag, Theo.
1: Ja, ik wil zeggen, dan gaan we ook door. Volgende week dan zitten wij in de studio, neem ik mee Old Nees.
0: Old Nees.
1: Twee bandleden van Old Nees. En volgende week gaan we horen wie. Volgens mij in het verleden was het over gehad. Maar dat wordt een hele leuke uitzending. En over Old Nees gesproken. Ja, die treden op het Hurkersweekend op. En mijn vraag aan de luisteraars is. Wanneer? Welke dag treden ze op?
0: Oké. Okay.
1: Dus 4, 5 of 6 september.
0: Oké, okay, dus dat... maar dan kunnen ze ergens terugvinden, toch? Of niet?
1: Dan kunnen ze... precies, het antwoord is dat is zeker terug te vinden. En dan kun je onder andere terugvinden op onze website. Daar ga ik even reclame maken. Dat is www.aanhangerschap.nl.
0: www.aanhangerschap.nl.
1: Precies. Ja, en daar is het antwoord terug te vinden.
0: Goed. Volgende week ben je weer beter, joh.
1: Ben ik er helemaal bij, ja.
0: Goed zo. Ik ga nu de single draaien van Erwin Nijhoff. You Still Think, samen met de Prodigions. Zeg ik dat goed?
1: The Prodigal Songs.
0: Prodigal Songs, ja.
1: Ja.
0: Helemaal goed, bedankt. Theo, tot de volgende week.

0: Beloofd is beloofd. Erwin Nijhoff samen met de Prodigal Sons. Vorige week nog bij ons in de studio met You Still Thing. Even wat anders.
1: Het weer in de regio.
0: Ik heb vooral het weerbericht naar een mooie zaterdagavond. Met heerlijke temperaturen van 20 graden. En werd het zelfs naar zonsondergang afkoelde naar een minima van rond de 13 graden. Vandaag wordt het een mooie zonnige dag. De wind uit het oosten met een fijne temperatuur van rond de 27 graden. In de avond koelt het weer af naar een graad of 23 en biedt er in de nacht naar 15 graden. Dit weerbeeld halen wij morgen nog even aan. Al dus het weerbericht van Omroep Gelderland. We gaan verder met de schietschijf van onze collega radiomaker Ben Nijkamp van Streektaal Radio. En dat is deze week eentje op herhaling. Ben geniet nog even van zijn welverdiende vakantie. Dus deze week pakken we er eentje uit de oude platen dus. Dit is de Scheveningse formatie Kopsmart. Een eigenzinnige band uit

0: fans van Henry Jan Bukkers hebben het al lang metgekregen. Woeste Grond seizoen nummertje 4 is op NPO 1. De serie van de familie Ottink. Dit was de titelsong, hè? Kom erin van Bukkers. Op volgende verzoek doen we deze keer weer een conference. Dit is de Kwas Joris uit Gaanderen. Luister gezellig met.
1: Ik ben de Kwas Joris uit Gaanderen. Ik ben een schilder. Ik heb totaal 7 klanten, waarvan 3 niet betaalden. Ik ben een hele goede schilder en ik ken alle kneepjes van het vak, zoals die beschreven staan in ons vakboek Eeuwig Krakende Ladders. Zoals jullie al wel gezien hebben, vertoont mijn neus een enigszins feestelijk karakter. Dat komt omdat ik nog wel eens graag zo tussen een arbeid duw en vooral s'avonds een neutje neem. Ik heb een tijd gehad in mijn jonge tijd waar ik alles wat ik overdag bij elkaar strek met de kwast, had ik dat s'avonds net zo weer verpinsel. Ik heb er al eens zoveel achterover geslagen dat ik eigenlijk zo wat voor oversloeg. Mevrouw Masseling uit Gaanderen, dat is ook een klant van mij. Die heeft een poes, is helemaal met de fles grootgebracht. En dat vertelt ze tegen iedereen, daar is ze zo trots op. Iedereen wie er aan de deur komt, de bakker, de slager en de old vuilnisman en de old easykeel. En iedereen vertelt ze hier een poesje helemaal met de fles grootgebracht. Ik zeg tegen mevrouw Masseling, daar is niks bijzonders. Ik heb elke markt een kater en ook helemaal met de fles grootgebracht. En mijn hond heeft net wel 1000 kleuren. Want als ik zo eens uitschijn met een arbeid, dan veeg ik me in de kwast af dan alles wat zo'n beetje bij mij in de buurt is. Als ik eerder naar het werk ging in mijn jonge dagen, had ik altijd 2 flessen bij me. Eén fles met jonge en de andere met terpentine. Maar die flessen waren aan de buitenkant een beetje smoedeler geworden, doordat ik ze zo vaak gebruikte. En dan kon ik niet meer goed zien wat de goede fles was. Wat de jonge was of de terpentine. Daar heb ik me een keer voor galoppier. Ja, dat is in de Achterhoek vergissen. Ik denk me in een grote scheut jonge bij de verf. En eigenlijk zit ik met die terpentienfles van Nals. De gevolgen waren zeer ongunstig. De verfpot viel met de 10 minuten in. En ik wie me dan toch sloerig in de ballen. Ik wie me dan toch ziek. Alles kwam eruit van onder en van boven. En ik was net in Drembandwerk. Ik was helemaal leug van binnen geworden. Alles was teruggegaan. Toen heb ik me bij de knip in Drem, dat is zo'n eetablissement, ben ik heen geweest, heb ik me voor 15 gulden een diner om me weer op krachten te eten. Toen vier ik me dan toch ziek. Oh, ik kon niet meer voor of achteruit. Want er was een beetje terpentine in mijn maag achtergebleven. Nou, een biefstuk op terpentine verdrikt zich niet. Dat staat in geen kookboek. En ik word me dan toch ziek. Oh, ik kon niks meer. Ik kon geen tred meer verzetten. Ik heb me met een taxi naar huis moeten brengen, nog aan toe. En ik zit er achterin een wagen. Alles komt eruit. Nu alleen van boven. Alles eruit. En ik kom in Gaanderen aan. Ik strompel de wagen uit en ik gooi de deur in. Toen zegt een chauffeur, dat kost zo 12,5 gulden. Dat ritje. Ik zeg dan,

0: kreeg ik nog een regale van alweer, want ik heb er over 15 gulden op de achterbank neergelegd. Ik moest ook een keer voor het Rijk verkeersstrepen op de weg schilderen, midden op de weg verkeersstrepen. De eerste dag trek ik 100 meter streep. De tweede dag 50 meter streep. De derde dag schilder ik nog 12 meter streep. De vierde dag schilder ik nog 1,30 meter. De ambtenaar van Rijkswaterstaat kan bij mij een schilder. Hoe is het dat uw productiviteit zo achteruit loopt? Ik zeg, meneer, je moet niet vergeten dat geleidelijk kan de afstand tussen de verfpot en de kwast steeds groter wordt. Ik heb in Gaanderen ook een vrouw als klant, vrouw Heusingveld, en die heeft een holteren been. En dat been, daar heb ik het onderhoud van. En dat holteren been, daar is ze mee geboren. Je vader en moeder hadden allebei een grote verliefde voor de blanken. Je vader was timmerman en je moeder speelde een toneel. Maar elke 7 jaar dan mocht dat been een beurt hebben, een onderhoudsbeurt. Dan leg ik dat mens op een paar schragen. En dan ben ik dat been af te branden. En dan ben ik zo'n beetje boven de knie zo naar beneden toe, mocht dat hele been afbranden. Eén keer had mijn vlam schoot me al uit naar boven toe. Dan kan los heubri ook. Maar, ja, maar niet over praten. Als ik dat afgebrand heb, dan schuur ik dat mooi na met zo'n klusje. En dan ga ik dat gronden en plumuren en weer gronden. En dan weer mooi lakken. Maar dan is dat been weer hartstikke mooi. Dan kan het ook weer een jaar 7 tegen. Maar de laatste keer dat ik dat been behandeld, toen denk ik, zeg tegen vrouw Heusingveld, zei ik nog, ik kan het eigenlijk niet meer voor hetzelfde geld doen, want de lasten worden hoger en de uurlonen en zo. En ik zeg, ik moet er nog meer van hem. Daar schrok ze van, ze ging ze wat van haar stukje, toen ben ik dat tijd. Ik zeg, ik kan het er niet meer voor doen. Maar ja, dat ging op laatst hard tegen hard. Hè. Ik hield voet bij stuk, maar ze hield de poort strak. Ik heb in Gaanderen ook een dokter als klant, dokter Van Breukelen. En dan was ik aan het schilderen aan het raam van de onderzoekkamer. En toen zei ik tegen de dokter, dokter, dit is nou spreekuur, zal ik zo lang aan de garagedeuren gaan schilderen? Nee, zeg maar, schilder maar door, het niks, als je maar niet naar binnen kijkt. Maar ja, wat doe je dan zo als leek? Ik koekeloer al zo schoek zou er kwast in naar binnen, hè? En toen zag ik toch, ja, dan zie ik toch een vrouw naar binnen komen, kennelijk in gezegende staat. En de dokter die get alle apparatuur, stereo, stethoscoop zitten op het werkterrein. En hij zegt, mevrouw, zeg, ik kan u wel feliciteren, want u krijgt zeer waarschijnlijk een tweeling. Hoe en die vrouw begint me te huilen en te jammeren. Oh, dokter, zegt ze, mag ik dan 18 maanden zo blijven lopen?
1: Rudy Buiting.

Hans Keuper was dat met zijn kameraden van Bolfoytag, het deentje van de modeshow. Ik heb voor ook nog een paar uitgangstipjes voor vandaag. Oogstfeest bij Streekmuseum de Smedekink in Zelhem is dat. Vandaag bij Museum Smedekink. Hier in Zelhem het jaarlijkse oogstfeest. Het terrein staat in het teken van het oude oogsttradities en oude ambachten. Er is harmonica muziek en er is ook een modeshow met kleding uit de periode 1900 tot 1960. Natuurlijk voor de kinderen is er ook van alles te beleven. Historische spelletjes, sminken of een ritje op een enige echte ezel. Streeksmuseum Smedekink staat aan de Plumesdijk en dat is hier in Zelhem. Voor meer informatie kijk even op www.museum Smedekink en dat is met KINCK.nl of op de social media kanalen van Facebook en of Instagram en op onze Facebookpagina of op onze website van RTV Ideaal, daar staat ook nog het een en het ander. Ik heb een autocross spektakel hier in Zelhem of in Toldijk, sorry. Vandaag dag 2 van dit autocross spektakel met deelnemers uit Nederland, België en Duitsland. Die zullen strijden voor de overwinning in verschillende klassen. Het is begonnen om 8:30. De baan is aan de Wolfstraat, nummer 5. En dat is bij Vleesboerderij Gerritsen, hier in Toldijk. Voor meer informatie kijk even op www.autocrossmasters.nl. www.autocrossmasters.nl. Of kijk even op de social media kanalen van Facebook en of Instagram. In Laanen is er vandaag een trekkertrek en tractorpooling. De jongerenvereniging OJWL uit Laanen organiseert deze jaarlijkse sportieve dag met ongeveer 120 deelnemers in verschillende klassen. Natuurlijk is er voor de kleintjes ook weer van alles te doen. Onder andere een draaimol met oude traptrekkers, noem maar alles maar op. In de feesttent is de band Stick Around. Het begint om 10:00 en het is op de evenemententerrein aan de Verwoldseweg in Laanen. Voor meer informatie kijk even op www.ojwl.nl www.ojwl.nl of kijk even op de social media kanalen. Dan heb ik er nog ene en dat is Nostalgie in Mechelen. Vind ik ook wel mooi. Voor de liefhebbers van oldtimer voertuigen. Er is een markt met demonstraties en een show met oldtimer voertuigen en trekkers. Er is ook nog een kleine boerentrekkertrek, zeg maar. Kortom, voor ieder wat wil. De locatie is bij de Muzekuttel aan de Asbroek, nummer 2 in Mechelen. Voor meer informatie kijk even op www.nostalgie-mechelen.nl www.nostalgie-mechelen.nl of kijk even op onze website www.rtvideaal.nl.

speciaal voor onze collega-radiomaker Roelof uit het Hoge Noorden was dat Ali Goeree met Klein Wichie. Ik had nog één verzoekje. Dat was eigenlijk nog van normaal. Het is altijd hetzelfde.

Zo, dat was het weer. Een uurtje vol met gezellige dialectmuziek. En aandacht voor muziek uit de regio. Dit was Lord Mansheuren. Straks nog 12 uur. Willem van der Veur met zijn programma Veur in de Middag. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Maak er nog een mooie zondag van. En graag tot de volgende keer.

0: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
1: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
2: De Kovic. Ook voor loonwerk. Voor het zaaien en bemesten van het gewas, tot het maaien en persen van grote balen. Het totaal loonwerkpakket en ook deskundig advies. De Kovic. De juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic. Altijd vertrouwd.
3: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café De Tol, het aangewandeerd.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Indonesië is brand uitgebroken op een veerboot. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 5 doden. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn nog bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand op de veerboot is niet bekend. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. En ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Op Kefalonia is gisteren weer een nieuwe brand uitgebroken. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat 1 van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. En op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is nog niet bekend. Het weer, het is een zomerse warme dag met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het wel warmer met 30 tot in Limburg 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
3: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van

0: bouwproject. Hewu, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewu.nl en start samen.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: Ben je tussen de 7 en 19 jaar en lijkt het je leuk om te voetballen in een gezellig team? Kom dan voetballen bij ZZC20 in Zelhem. Jeugdvoetbal is bij ons belangrijk en het plezier staat voorop. Onze trainers zorgen ervoor dat je je snel thuis voelt en steeds beter wordt. Of je nu al ervaring hebt of nog nooit tegen een bal hebt getrapt, je bent van harte welkom. Einde grote vakantie starten we weer. Doe je mee? ZZC20, daar hoor jij bij.
3: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
4: En dat maakt het verschil in het veld.
3: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wed dat hij bij L&B Vorden moet zijn.

0: Black is Black als opener van dit programma. Rudy, nog bedankt voor de 11-12. Een heerlijke regionaal programma met mooie Achterhoekse dialectplaten. Hollen we je altijd wel van, Rudy. Dankjewel. Tot de volgende keer. Ook volgende week komt je van de Preuze af. Ja, van de Tol. Want daar is dan het... wat is dat? Het Heino's weekend. Of een Achterhoeks weekend in elk geval. Blijf luisteren. Dan kom je helemaal op de hoogte. We gaan er live bij zijn. Dus. En nu van 12 tot 2 het... het bezoekplatenprogramma, het zwaaien op het radioprogramma. Met onze app. En in de app kun je groeten doen, kun je platen aanvragen die ik misschien niet bedacht heb. Dus laat eens even wat van je horen. 0314-377-970. En dan moet ik even het dingetje erbij pakken. Want daar staat opgeschreven dat we Melvin en Orlando in de studio hebben. Beter bekend als Ron en Kars. Goedemiddag, heren. Goedemiddag. Ik hoor je niet. Ik denk dat ik al mijn microfoon even moet pakken. Die naast je hangt, ja?
1: Goedemiddag.
0: Dat bedoel ik.
1: Ja.
0: Kijk, dat is een stuk beter.
1: Goedemiddag.
0: Jij...
1: Ik
2: kan natuurlijk even testen.
0: Ja, jij doet het helemaal niet. Nee. Wat hebben we hier nou weer aan de hand? Daar moeten we even iets voor regelen dadelijk. Maar jullie zijn een feestelijk duo. Ja, kom even bij de samen bij één microfoon. Kan dat? Jawel, het zijn broers, dus dat gaat best wel lukken, denk ik. Helemaal goed. Een mij onbekend feestduo. Gek genoeg. Er zit een snoer in de knoopje. Je zult het altijd zien. Een onbekend feestduo uit Doetinchem.
1: Ja, wij zitten vol verrassingen, Willem.
0: Ja, en tot mijn verbazing. Ik denk, ik ken die jongens niet. Nou ben ik nog wel eens aan het uitgaan in Doetinchem. Hoewel, minder als vroeger moet ik erbij zeggen. Maar ik noem even wat. Met de carnaval ben ik er in elk geval altijd wel bij. Ik heb jullie daar nog nooit gezien. Althans, nog nooit gehoord.
1: Nee, dat kan kloppen.
0: Want...
1: Nou, wij zijn nog niet zo heel bekend in Doetinchem in de omgeving.
0: Maar al drie singles.
1: Maar wel al drie singles, inderdaad.
0: Ja, dat wil toch meestal zeggen. Ik ken, ken je Doetinchem, ken je Kenny? Kenny Roordink?
1: Ja.
0: Ja, die ken je natuurlijk. Ja, ja, die is net na al die jaren aan zijn eerste single toe.
1: Ah, ja. Ja, wij zijn nogal hardlopers.
0: Ja, dat geloof ik dan ook wel. Maar ja, ik vermoed ook wel het disjockey bloed bij jullie eigenlijk een beetje.
1: Ook, daar is het wel een beetje mee begonnen inderdaad.
0: Kijk, en dan niet in Doetinchem?
1: Nee, nee.
0: Maar in?
1: In Nijmegen.
0: Ja, ja. Het is zo leuk hè, met radio. Als je praat kunnen de mensen je horen. Maar als je staat te knikken, dan weet niemand
1: het. Ja, dat is lastig hè. Ja, dat is voor ons ook nog een beetje nieuw.
0: Ik heb dat ook
1: goed komen.

0: Ik heb dat ooit gemaakt met die zanger Jannes, ken je die?
1: Die ken ik, ja zeker.
0: Het is een Drent.
1: Ja.
0: Die ging dus naast me staan. Toen hadden we nog niet van die schermen in de studio, maar die ging naast me staan. En alles wat ik ook vroeg, hij zei ja of hij
2: Mijn
0: zei nee.
2: Mijn naam is Jannes.
0: Mijn naam is Jannes, ja.
1: Armen wijd.
0: Nee, armen over elkaar. Van,
1: oh, okay.
0: Echt zo van, kom maar op, dan... Dan krijg je wat. Maar nou, toen heb ik het echt moeten zeggen van... jongen, je moet praten, je moet wat vertellen aan de mensen. En sinds die tijd is het dus van... oh jee, Jannes komt, laat hij me niet te veel zeggen.
1: En moet je nagaan hoe het met Jannes is afgelopen. Hoe het met ons
0: nog
1: ook
0: steeds,
1: kan gaan. Hè?
0: Ja, dat kan gaan. Eerst een hit.
1: Ja.
0: Ja, en denk je dat dit een hit is, wat jullie nou hebben?
1: Nou, dat hopen wij natuurlijk wel. Het is wel lekker zomers. Het weer speelt lekker mee vandaag ook. En de komende week.
0: Ja.
1: Dus ik zou zeggen, laat maar weten wat je ervan vindt.
0: Dan moeten we eerst eventjes wat horen natuurlijk.
1: Zeker, zeker.
0: Ja, zal ik tegen alle mensen gewoon vragen, ga je mee?
1: Naar het café?
0: Naar het café.
1: Ja.

0: Nou zit dus hier met een sloof voor, dus dat wil zeggen, eigenlijk zou ik roepen, ober, 3 bier.
1: Ja, dat gaan we regelen, Willem. Dat is geen probleem.
0: Want dat doen jullie ook, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Gewoon
1: zeker.
0: Achter de, althans, dat is wat jullie vertellen. Dat
1: precies, precies. En wij gaan graag bij de mensen op locatie. Daar gaan wij uiteraard wat biertjes uitdelen, shotjes uitdelen. Eigenlijk zoals in een echt feestcafé. En dan zingen we er nog even een moppie bij.
0: En heb je al een liedje over zo'n moppie of over zo'n drankje?
1: Nee, het drankje zelf niet. Nee, nee.
0: Dat had toch gekund natuurlijk.
1: Had wel gekund. Ja, ze zijn
0: momenteel. Volgende.
1: Ja, ze zijn momenteel aardig
0: die
1: bezig
0: we
1: met drankjes.
0: Hier. Dennis hadden we laatst hier en die had van die kleine flesjes bij zich met zijn etiket, met zijn fotootje op het etiket.
1: Zeg maar. Ah, kijk. Dat gaan we onthouden. Beter goed gejat dan slecht gedacht, zeg maar. Hè?
0: Je weet maar nooit.
1: Nee, dat bedoel ik.
0: Nee, dat vind ik helemaal goed. Hey, maar de carrière is begonnen met het draaien van plaatjes. Het meezingen van die plaatjes natuurlijk.
1: Ja, ja. En uiteindelijk vonden mensen het zo leuk dat wij zoiets hadden van hé, wij gaan als Ronnie en Cas door en wij gaan het land in.
0: En ik zie dan ook al, jullie hebben er zelf zoveel plezier in dat je de pret overbrengt.

0: Ja, dat is wel de bedoeling, ja.
1: Ja, nee, maar ja. Dat werkt over het algemeen toch wel zo, denk ik.
0: Ja, dat klopt, dat klopt.
1: Ja, hij zit nog steeds...
0: Hij zit te knikken, ja. Hij is nou... Ja.
2: Ja,
1: oké. <Okay.
0: laughs> En we hebben ook Jannes in onze set zitten, dus ik denk dat daar het knikken vandaan komt.
1: Ja, natuurlijk. Dat is,
2: gaan we over, hè.
1: Ik heb er wel meer over, van dat soort verhalen. Ik heb ze allemaal meegemaakt, dus kijk. Dat maakt verder helemaal niet uit.
0: Wij blijven nog een uurtje zitten, Willem.
1: Dat mag.
0: Ja, ik ben gek op verhalen.

0: waarom,
1: creativiteit.
0: Jullie dachten,
1: iets met een borrel.
0: Ja. Want je was discjockey en daar denk je niet gelijk aan van ik wil ook tussen dat personeel achter de bar gaan staan natuurlijk.
1: Ja, maar die mensen achter de bar, dat zijn zulke gezellige mensen. Dan zeggen van daar moeten we wat mee. Nou, dat is gelukt.
0: Ja, ook gelukkig, jullie hebben wel het verstand nog een beetje.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Wij drinken niet onder werktijd, hè?
0: Nee, dat is al.
1: Wij delen alleen uit.
0: Ja, ja, natuurlijk, dat neem ik absoluut aan. Spaarwater, dat is
1: precies,
0: een,
1: precies. Ja,
0: een liefst blauw. Daar zit helemaal niks in.
1: Nee, nee, nee.
0: Hey, er is een nieuwe single uitgekomen, de derde. Hoe is het met die eerste twee gegaan?
1: Ja, die
0: overigens te vinden zijn op het internet. Hè?
1: Ja, ja, de eerste single is In Ons Feestcafé. Daar beschrijven we eigenlijk wie we zijn en we stellen ons eigenlijk een beetje voor.
0: Ja.
1: De tweede single die heeft u net kunnen horen.
0: Ja,
1: dat is ook Hey, ga feest. Je mee? Ja. Dat was gelijk feest.
0: En dan komen twee jongens, eentje uit Zutphen, de andere uit Nijmegen, wonend in Doetinchem. Op het idee om een plaat te maken over de kust, over zand, zee.
1: Ja, ja.
2: Nou, Stroombroek is heel mooi hoor.
0: Ja, dat weet ik wel. Ja. Stroombroek, dat is het Braamse gat toch?
1: Oh ja.
0: Dat is nog dichterbij hè?
3: Ja, we staan er toch verkeerd.
1: Ja, ja, precies, ja.
0: Nee, dan kunnen jullie op de fiets komen, dus dat is niet zo'n probleem.
1: Nee, maar wij zijn gek op zon. En
0: ja,
1: zee.
0: Ja.
1: Dus daar moest een plaatje van komen.
0: Het is niet logisch dat je gek bent op de zee.
1: Niet?
0: Nee, en ook niet door een schrijver. Je hebt verteld dat hij uit Drenthe komt ergens.
1: Ja, klopt, Tim Hemme is dat.
0: Is ook niet direct iemand die denkt strand.
1: Nee, nee, maar ja, dat is ook een heel creatief mens.
0: Aan de andere kant, die platen, hè, Zonzee en hoe heet dat ding ook alweer tegenwoordig.
1: Zonnezee.
0: Ja, dat zijn dus wel de hits.
1: Ja.
0: In deze tijd.
1: Ik bedoel maar, alles wat met een Z begint en drie keer terugkomt.
0: Ja, Zoetinchem, dat kan ook natuurlijk. Hè.
1: Zoet, zout, zuur. Zon zien zakken in de zee.
0: Ja,
1: nou, dan moet dat wel een hit worden, zon en zee.
0: Als kind leerde ik een ander rijmpje, maar dat ga ik hier niet hard op zeggen. Hey jongens, de nieuwe single, is er al een reactie op?
1: Ja, we hebben al wel een hele leuke reactie.
0: Behalve die van mij dan.
1: Ja, ja, dat was ook een hele leuke reactie. Nee, we hebben hartstikke leuke reacties al mogen ontvangen. Zowel op de clip als op het nummer zelf.
3: Ja, zeker.
1: We hebben vorige week live gedaan tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Op de dinsdag bij de Via Begonia. Daar werd je ook leuk ontvangen. Mensen deden leuk mee. Alle wandelaars die liepen eigenlijk een beetje...
0: Beetje vlotter door.
1: Vlotter door. Waar het aan lag, dat houden we in het midden. Ja. Maar dan mag je zelf straks
0: Nee, ik zou je vertellen, ik heb hem zelf gelopen. En dat is leuk hoor, die artiesten te staan. Want je komt eraan en denk je, ik hoor... Ik noem maar wat Ronnie Ruijsdaal. Leuk. En dan loop je er langs heen langs het podium. En dan staat Johnny te zingen. Geen idee wat hij aan het zingen is. Want er zijn een hoop mensen om je heen. En je moet vaak is dat in een dorp. Dus dat is extra druk. Moet je zien dat je tussen al dat volk gewoon normaal kunt blijven lopen. En voordat je het weet is die man al ergens achter je. En dan, dat maak je allemaal niet mee.
1: Nee.
0: Dus dan moet je echt wel naar de kijkers. Zeg maar. De mensen die erheen gaan om al die mensen te zien langs te komen lopen. Die maken dat wel mee. Die maken dat feest. Die vinden dat heerlijk.
1: Nee, dat was zeker terug te zien.
0: Dus jullie hebben dat liedje drie keer gezongen. En toen konden ze het meezingen.
1: Ja, ja, ja.
3: En de vierde keer gingen ze helemaal dun plaat.
0: Ja, dat geloof ik. Dat geloof ik ook onmiddellijk. Maar zijn er andere radiostations die het te maal open hebben gepakt?
1: Vast. Ja. Dat...
0: Heb je hem naar meer gestuurd?
1: We hebben hem wel naar meer inderdaad gestuurd. We hebben ook wel van een radiostation teruggekregen. Maar we hebben daar nog niet echt een duidelijk beeld van
0: hoe dat moet.
1: En het is nog allemaal nieuw.
0: Ja, nou ja, goed. Drie singles, dat vind ik het nog niet zo nieuw eigenlijk. Want het is niet eens goedkoop natuurlijk om een single te maken.
1: Nee, dat klopt, dat klopt. Dus boek ons vooral.
0: Ja, om de vrouw te velen te houden.
1: Ja, nee, niet alleen dat, maar. We moeten ook weer terugverdiend worden.
0: Ja, nou, dat bedoel ik toch. Dat worden we toch. Hey, ik ga die plaat draaien. Ik vind hem hartstikke leuk. Ik denk dat de luisteraars hem ook... Die gaan hem nu voor het eerst horen, dus ik denk dat die hem ook wel heel erg leuk vinden.
1: Ja, laat Willem het vooral weten wat je ervan vindt.
0: Ja.
1: Wij zijn er heel erg blij mee.
0: En dat kan op internet, want jullie hebben een internetadres.
1: Ja, kijk even allemaal op Instagram, Facebook, zoek Ronnie en Cas op.
0: Dan, Ronnie gewoon met IE.
1: Met IE,
0: ja.
1: Klopt.
0: Ja.
1: En dan vind je ons vanzelf.
0: En Cas met een K.
1: Cas met een K.
0: Kijk, dat...
3: Met een grote K.
1: Met een grote K.
0: Nou ja, dat hoeft dan ook winnen. Hoe heet hij ook alweer?
1: Zon en Zee, luister lekker mee.

0: is wel een plaatje om er nou bij te hebben natuurlijk. Hè? Barbecue aan, radio in de tuin aan en dan deze plaat. Een beetje buren laten meegenieten.
1: Ja, vooral dat.
0: Ja. Ja. In de studio Melvin en Orlando, oftewel Ron en Cas. Ronnie en Cas moet ik zeggen. En die, zijn, ja, die zingen, die hebben een nieuwe single gemaakt. Jongens, dat is een leuke plaat.
1: Dankjewel.
0: Meer kan ik er niet van zeggen eigenlijk. Hartstikke leuk dat je hier eventjes hebt willen komen voorstellen vandaag.
1: Ja, bedankt voor de uitnodiging.
2: Ja, fijn dat we er mochten zijn.
0: Ja, en doen ze de groeten bij, bij Obbing allemaal.
1: Dat gaan we doen.
0: Succes.
1: En goede uitzending.
3: Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek. In de Achterhoek.

0: Ah, Morpavor van Vincent. En Vincent schrijf je nog altijd met een dubbele Z op deze zondag.
1: Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek. In de Achterhoek.

0: En dan moet ik even kijken wat ik aan het doen ben eigenlijk. Want er gaat hier iets heel verkeerd in de computer. Maar dat zal zich wel oplossen, toch? Hoop ik in elk geval. We hoorden net Chris Alphabet, de man. Ik heb er ook nog nooit van gehoord. Een oud nummer van Corrie en de Rekels natuurlijk. Wel heel erg lang geleden. Hij heeft het net deze week uitgebracht met een nieuw ritme. En dat klonk even goed nog steeds als Ik zie de zon. En de jongens van net, Melvin en Orlando, die hadden het er al over. Als het met een Z is, is het altijd goed.
1: Hey.

0: altijd aan kinderen denken, hè, bij deze plaat. Ja. Ze horen je wel, maar ze luisteren niet. Ja. En dan hebben we een rolbehang waar we ze graag af. Op verzoek gedraaid, Bovooi toch.
1: Het nieuws uit jouw regio.
2: Ik ben Björn Kummeling. Gemeente, politie en justitie hielden al dagen voor de districtsbekerfinale tussen voetbalvereniging Bennekom en Longa 30 op woensdag 13 mei in Didam rekening met mogelijke ongeregeldheden. Uit openbaar gemaakte documenten blijkt dat er signalen waren over de komst van Ajax-hooligans, vuurwerk en mogelijke vechtpartijen. Toch werd de situatie vooraf als beheersbaar beoordeeld en niet verder opgeschaald. Pas na het laatste fluitsignaal, toen de situatie uit de hand liep, werd een noodbevel afgegeven. Een officiële evaluatie moet uitwijzen of de afwegingen juist waren. De gemeente Bronckhorst organiseert aanhaakdagen fietsen voor inwoners die graag samen fietsen of een fietsmaatje zoeken. De gratis tochten maken deel uit van het landelijke programma Doortrappen dat veilig fietsen voor senioren stimuleert. Deelnemers met verschillende soorten fietsen zijn van harte welkom. Er wordt in kleine groepen gereden in een ontspannen tempo van ongeveer 17 km per uur. Meedoen kan na aanmelding via een appgroep. Informatie hierover vind je op de website van de gemeente Bronckhorst. Enkele dagen na de eerdere verwachting vaart de veerpont tussen Bronckhorst en Brummen nu echt niet meer. Waar woensdag nog 3 auto's mee konden en donderdag 1 is het waterpeil nu zo ver gezakt dat de pont niet meer kan aanmeren. Pontbaas Dirk Weijers vertelde tegen de Gelderlander teleurgesteld te zijn dat varen niet meer mogelijk is. Hij verwacht ook niet dat de pont snel weer in de vaart is. Daarvoor moet het in het stroomgebied van de Rijn eerst gaan regenen. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
3: Geen gezeur. Lekker. Dit is Willem van der Veur.

allemaal ingewikkeld. Dat valt wel mee, hoor. De hond heet Boe, daar gaat het over. En ze zijn met z'n tweeën. En de hond is erbij. Hoe gezellig we het hebben eigenlijk. Op de zondagmiddag. Gewoon luisteren naar Radio Ideaal. Dan gaat alles goed komen.

vind ik dit lekkere muziek eigenlijk, hè? Het was een hit in de jaren 70, het waren de Beach Boys niet. Ik zeg het er eventjes bij, de formatie noemt zich Giddy Up Park. Hebben één plaat gemaakt als eertribune aan de Beach Boys natuurlijk. En die hebben we net zitten beluisteren hier bij Radio Ideaal. Tijd voor Jannes, tijd voor Jannes. Ja, wat anders. Kan toch niet anders. We gaan dansen. Dans tot morgen met mij. Wat mij betreft te warm. Maar het kan heel gezellig zijn. We proberen het gewoon.

lekker, hè? Zo'n Griekse melodie, zo'n Sirtaki-achtige dans. De nieuwe single van Jannes. Jannes die gaat weer naar, in Rotterdam. De Ahoy gaat hij weer optreden. Hij doet dat 2 avonden. En ik zal je alvast vertellen, de eerste avond is helemaal uitverkocht. En de tweede avond is bijna uitverkocht. Dus wil je in oktober naar Jannes in Ahoy? Ik zou zeggen, wel eventjes met het theaterbureau dat je de kaarten wil bestellen. Ja.

natuurlijk gehoord hier op Radio Ideaal. Want er was Femke Hengeveld, de zangeres van dit mooie nummer, hier aanwezig in de studio. Er zijn foto's van gemaakt, kijk maar even op mijn pagina. Ja, die pagina die bestaat, zoek je gewoon op 4 in de middag bij Facebook. En dan gaat het helemaal goed komen, zie je de foto's. En dan herinner je je dat het een leuke plaat was. Ja. Wat een hele leuke plaat was het. Ja, gezellig hoor, als je het zo maakt. Het gaat goed hè met Femke. Ja, dat kan wel eens een hit gaan worden. Ik denk het wel. Herzen im Feuer was ook al een hit.

Hertsen in Fooien. Je hebt het gehoord in Duits. Heb je dat gehoord trouwens? Madonna heeft afgelopen nacht opgetreden in Nederland, in Amsterdam, bij de Pride. Ze heeft om 2:30 tot 3:00 ongeveer op het podium gestaan. En ook op het podium kwam Kylie Minogue. Ja, dat verwacht ik dan helemaal niet meer. Hè. Twee van de supersterren op één podium. Maar dat het dan zo diep in de nacht moet zijn, dat vind ik dan ook weer... Goed, het mag. En waarom zou het niet mogen? Maar ik vind het wel heel ver eigenlijk, hoor. Wat gingen we doen ook alweer? Oh ja. Van een jaar geleden ongeveer. Maar dan in Duitsland, ja. En dat is nu een hit in Nederland, ja.

je denken van, oh, nou hebben die Duitsers dat nummer ook. Maar dan zou ik je vertellen, deze was veel en veel eerder als die Nederlandse. Deze is van een jaar geleden in Duitsland. En in, na de carnaval hier in Nederland pas uitgebracht door, door die even andere. Ja. Dus de Nederlanders die hebben een... Maar goed, dat is weer niet met deze plaat. Dat is weer heel wat anders. Dat is Dennis. Ik heb het al even over gehad, over Dennis. Met die kleine flesjes drank.

0: Die hij gemaakt heeft, die heette Wie Wat Waar.
1: Radio Ideaal. Ideaal!
0: Gaan we op weg naar het nieuws? Ja, het is de tijd voor, hè? Bijna 1 uur.

0: ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
1: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten. Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Wie heeft jullie geholpen met die nieuwe waterinstallatie?
3: Verhey uit Toldijk laten komen.
2: Rijden die met die blauwe werkbusjes?
3: Ja, en naast watertechniek doen ze ook installatiewerk en elektra. Die jongens kunnen alles.
2: Handig, want ik kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
3: Mooi, zij ook.
4: Verhey Toldijk, sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Verhey Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheytoldijk.nl.
5: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk in het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Pax. Vandaag wordt de centrale stilgezet, omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens de piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Pax bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos.

0: en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. De politie heeft vannacht een man van de snelweg A1 gehaald die met zijn auto stilstond op de rechte rijstrook. Het gebeurde bij Radio Kootwijk op de Veluwe. Het is niet bekend waarom de man stil bleef staan op de weg. Hij is aangehouden en voor een check naar het ziekenhuis gebracht. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast te komen zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app en toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben is nog niet bekend. Het weer zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon. Met de wind uit het zuiden wordt het dan warmer dan vandaag. Met 30 graden in Limburg, met 30 tot in Limburg zelfs 36 graden. In de avond is er dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
2: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
3: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
4: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: Zeker, die maakte mooie platen. Een daarvan heette Magdalena. Staat vaker op mijn speellijst. Ik sla hem vaker over, maar ja, dat kan gebeuren natuurlijk. Ik zeg goedemiddag. Wat leuk dat je er bent, wat fijn dat je luistert. Ook als je hier op vakantie bent in de Achterhoek. Welkom bij Radio Ideaal. We draaien de leukste muziek. En jij kan helpen met de muzieklijst samen te stellen. Door gewoon even te bellen of te appen. Of een muziekje dat je wil horen. Het nummer dat je daarvoor nodig hebt is 0314-377-970. Als je het niet zo vlug kunt volgen. 0314-377-970. En dan komt het hier binnen en dan kan ik kijken wat ik heb. We hebben heel veel muziek, dus het kan me eigenlijk niet gek genoeg. En ja, vroeger zei ik dan, als ik het niet heb, zoek ik het thuis nog even op. Dan breng ik het volgende week mee. Kan. Maar het kan ook zijn dat ik het hier in de computer nog kan terugvinden natuurlijk. Andere computer. Ik heb meerdere computers, er allemaal schermen hier staan. We zijn zo high-tech als maar kan tegenwoordig bij de radio. Dus ik zou zeggen, doe je best. Of denk van, nou ja, wat hij draait is ook gezellig natuurlijk. Heb je de radio in de tuin staan? Luister niet alleen, luister samen met je buren. Dat is het allergezelligste natuurlijk. Hey Gert, jouw verzoekplaat komt er nu aan.
1: Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek.
2: In de Achterhoek.

vond het wel grappig. Wordt die plaat aangevraagd voor Willem Bart. En dan wordt erbij gevraagd, Willem Bart, die komt toch uit Doetinchem, hè? Ja, maar dat weten we al jaren. Ja, hij komt uit Doetinchem. En dit is zijn grootste hit die hij ooit gehad heeft. Tot nog toe in elk geval. Wie weet wat er nog gebeurt in de toekomst. Maar dit was Bella Bella, Señorita.

Er zijn van die platen. Ja, dat je af en toe denkt. Nou, probeer het eens mee te doen dan. Nee, dat gaat niet zo snel, hè. Nee.

En die bracht een drankje van die kleine feestjes drank op de markt. Hoe heet die? Roy? Ja. Ray Rogers, nou ja, maakt ook niet uit. Die bracht van die kleine flesjes en die heette Stoute Meisjes. Dus dat refereert een beetje naar deze plaat van de Gebroeders Co. eigenlijk. Proud to be fout. Ja, en hoe het zomer was, nou, hij is er nog steeds. Vertel daar maar over dan. Henk Wijngaard.

0: vragen. Wie weet, dan kan hij nog eens naar de studio komen. Vinden we altijd gezellig natuurlijk. Hou me vast, want ik laat je los en dan hebben we...
1: Meine Damen und Herren, die Schlagerparade.
0: Een Duitse plaat. Hoor ik er ook bij de kast van Roetse Spatzen. Moest hij denn?

0: zo gezellig altijd weer. Hè? Ja. Je denkt dat Elvis automatisch bij dit liedje. Dat kan niet anders. Moest hij dan zum Städelen hinaus. Uitgevoerd door de Castel Ruhr Spatzen. Wat hebben we hier ook alweer?
1: Ja, vanavond gaan we los. En morgen word ik wakker zonder doel.
0: Wat zegt hij?
1: Vanavond gaan we los.
0: Marco Schuitmaker.
1: Ja, in de Polonaise naar de kroeg toe.
0: Hij zingt Loesoe.

Bij deze Jannes Uiterwijk. Zo heet hij eigenlijk in een week of vier geleden. Deze plaat is uitgekomen. Maar ik vind hem... Hij heeft wel iets trouwens. Ja. Wel hè. Deze plaat heeft ook wat. Die heeft een nieuwe mix ondergaan. Hij is van de New Four. Vrij zijn als een vogel.

werkte als disjockey in het café van de drummer van deze groep. Ja. Wat is de wereld toch klein als je artiest bent. Leuke dingen zijn er toch? Vrij zijn als een vogel. We hoorden de remix overigens van dit nummer van de New.

0: lekkere plaat. Het is alweer 2 jaar geleden dat Hessel en Ineke hier in de studio waren en live hebben gezongen. Onder andere dit nummer, Oh Me, Oh My. En ik ben benieuwd, meestal waren een nieuwe single in zo eind augustus, september. Dus het zou kunnen dat er binnenkort een nieuwe plaat is van Hessel en Ineke.
1: Vertrouwd dichtbij, in de Achterhoek.
2: In de Achterhoek.
3: Radio Ideaal.
1: Jan van der Veur, gezelligheid en muziek. Radio.

deze omgeving ga je namelijk Bronkhorst van zijn achternaam. Dat kun je ook maar niet zomaar bedenken. Nou, je schrijft het anders, dus wat dat betreft is het niet helemaal waar wat ik zeg natuurlijk. Maar het doet er wel aan denken. Wesley Bronkhorst met de nieuwe single Tutti Colori. Even wat romantisch doen. Klinkt wel romantisch. En toch is het de George Baker Selection. Ja, verwacht je ook niet meteen, hè? Hij is leuk. Deze heet True Love van het album Hot Baker.

0: was de George Baker Selection.
1: Dat was zo mooi, hè?
0: Ja.
1: Mirakel mooi.
0: Heel mooi.
1: Die wisten niet wat het was, maar het was wel mooi.
0: Ach ja. Afgelopen twee uur was ik graag je gastheer in het programma. Geur in de middag. Geur in de zondagmiddag, mag je ook zeggen, natuurlijk. We bedanken Melvin en Orlando van het duo Ronnie en Kars nog voor de komst naar de studio. Volgende week zondag ben ik er weer tussen 12 en 2. Blijf lekker luisteren, want wij zijn er 24 uur per dag. 7 dagen in de week. Maak er wat moois van.

Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.

0: Oegeling, Hengelo-Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Hulpdiensten zijn opgeroepen voor een mogelijke explosie op een schip dat bij Urk ligt. Aan boord zou iets zijn ontploft, volgens de veiligheidsregio. Twee mensen zouden in het water terecht zijn gekomen. De kustwacht, een reddingsdienst en een traumahelikopter zijn gealarmeerd. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld aan boord van het schip. In Griekenland is totaal al zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond in vlammen opgegaan door de natuurbranden. De brandweer heeft moeite met het bestrijden van de brandhaarden, onder meer vanwege de harde wind. Dat maakt het blussen met vliegtuigen lastig. Die hebben geregeld last van stevige turbulentie. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk van het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Pax. Vandaag wordt de centrale uitgezet omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Pax bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Zwolle zijn afgelopen nacht 16 appartementen ontruimd vanwege een brand. Volgens de politie begon het vuur bij een

0: berg afval die voor de flat lag. De vlammen sloegen over op een appartement op de begane grond. Meerdere woningen in de flat zijn zwaar beschadigd en onbewoonbaar. De politie in Zwolle kan niet uitsluiten dat de berg met afval in brand is gestoken. Dat scenario wordt nog onderzocht. Het weer, het is zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen is er opnieuw veel zon. Met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond is er dan ook kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
2: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
3: De Kovic, ook voor afvalcontainers. Bestel nu snel je afvalcontainer in onze webshop. Van 3 tot 40 kub, gebracht en weer opgehaald. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
4: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering. Wow.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Na een grotendeels uitverkochte lentetour geeft zanger en pianist Roon Staal deze zomer een reeks extra concerten. Een van deze sfeervolle zomerconcerten vindt plaats in het cultuurhuis Het Kruispunt in Laren, Gelderland op zondag 2 augustus. Daarmee krijgt het publiek opnieuw de kans om zijn intieme luisterconcerten van dichtbij mee te maken. Tijdens de zomerconcerten brengt Staal bekende nummers als Stay With Me Till The Morning van Vicky Brown, Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel en Any Song van John Denver. Afgewisseld met eigen composities als Nog Elke Dag en Help Me Through The Night. Met zijn authentieke uitstraling en persoonlijke benadering creëert Staal een warme en intieme sfeer waarin het publiek volledig wordt meegenomen in de muziek. Een concert van Roon Staal is daarbij niet zomaar een optreden, maar een bijzondere beleving waarin rust, emotie en muzikaliteit samenkomen. Het concert 2 augustus begint om 4 uur en reserveren voor dit zomerconcert kan via www.roonstaal.com of telefonisch.
0: Radio Ideaal

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Björn Kummeling. Waar veel boeren met de handen in het haar zitten vanwege de droogte, zijn wijnboeren juist blij met de droge en warme zomer. Zo kijkt wijnmaker Leo Masselink met een grote glimlach naar zijn wijngaard bij Gendringen. Voor de druiven hoeft het niet meer te regenen, zei Masselink deze week tegen Regio 8. De wijnranken op het Oerlegoed hangen vol druiven en volgens de Achterhoekse wijnmaker kan 2026 zomaar een uitzonderlijk wijnjaar worden. 2026 begint op 2018 te lijken en dat was een topjaar. Een oplettende hondenbezitter uit Baak heeft een 8 jaar oud mysterie opgelost. Gerwin Rijnsen zag vorig weekend bij het uitlaten van zijn hond een vreemd voorwerp in de berm liggen. Bij nadere inspectie bleek het de gestolen stolpenstein uit Zutphen te zijn. Daar verdween de stolpenstein van Herman Stataker in 2018. Het was de allereerste stolpenstein die in Zutphen werd gelegd. Rijnsen vond het metalen plaatje in de berm langs de N314... De stolpenstein is inmiddels terug bij de stichting, maar de stichting had na de diefstal al een nieuwe gelegd. De oude gaat naar de huidige bewoners van het huis. De gemeente Bronckhorst organiseert aanhaakdagen fietsen voor inwoners die graag samen fietsen of een fietsmaatje zoeken. De gratis tochten maken deel uit van het landelijke programma Doortrappen dat veilig fietsen voor senioren stimuleert. Deelnemers met verschillende soorten fietsen zijn van harte welkom. Er wordt in kleine groepen gereden in een ontspannen tempo van ongeveer 17 km per uur. Meedoen kan na aanmelding via een appgroep. Informatie hierover vind je op de website van de gemeente Bronckhorst. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Jan.
1: Dag, buurvrouw.
0: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
1: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
2: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
3: Schat, de oprit is echt bult en gat.
4: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
3: Veldhuizen wie?
4: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengraafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Gaafwerk zijn.
3: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
5: De lekkerste patat en snacks komen uit de snackwagen van Vleesboerderij Garretsen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of verjaardag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een huis in Assen is vannacht een explosie geweest, de derde in een week tijd. Een paar straten verderop waren eerder ook al twee explosies. De politie in Drenthe vermoedde verband. Zo werd er al extra gesurveilleerd en zijn er camera's opgehangen. Vannacht was er toch weer een explosie, deze keer aan de achterkant van het huis, terwijl de camera's alleen aan de voorkant hangen. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn twee mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De twee gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen deskundigen tegen het persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen konden soms geen water lozen omdat de turbulentie door de wind te hevig was. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast komen te zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app. Toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben, is nog niet bekend. De trap wordt momenteel gerestaureerd. De Belgische politie noemt het een verstrooide actie van de chauffeur. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon en met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
8: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
9: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
10: Of zo.
11: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
8: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
12: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Van dinsdag 4 tot en met vrijdag 7 augustus staat Laren Gelderland opnieuw in het teken van de fietsvierdaagse De Achterhoek. Vier dagen lang ontdekken honderden fietsers de afwisselende natuur, sfeervolle dorpen en karakteristieke landschappen van De Achterhoek en Salland. Deelnemers kunnen iedere dag kiezen uit routes van ongeveer 30, 45 of 60 kilometer. De zorgvuldig uitgezette tochten voeren langs kronkelende landweggetjes, bossen, historische boerderijen en uitgestrekte weilanden. De organisatie stelt elk jaar nieuwe routes samen, zodat zowel vaste deelnemers als nieuwkomers steeds weer nieuwe plekken in de regio ontdekken. De fietsvierdaagse is geschikt voor jong en oud. Speciaal voor gezinnen met kinderen is er op woensdag 5 augustus een kinderroute van ongeveer 15 kilometer. Terug op het terrein zijn er nog een aantal leuke verrassingen voor de jonge deelnemers. Wie juist wat meer uitdaging zoekt, kan op donderdag kiezen voor een extra lus van 20 kilometer bij de 60 kilometer route. De routes zijn duidelijk bewegwijzerd en daarnaast beschikbaar als GPX-bestand voor gebruik op fietsnavigatie. De 80 kilometer route is uitsluitend als GPX-route beschikbaar. Op het start- en finishterrein aan de Verwoldseweg is voldoende gratis parkeergelegenheid. Daarnaast is er een bewaakte fietsenstalling waar deelnemers 's nachts hun fiets of scootmobiel veilig kunnen stallen en indien nodig kunnen opladen. Vooraf inschrijven kan via de website www.fietsvierdaagseachterhoek.nl. Daarnaast is het mogelijk om op zondag 2 en maandag 3 augustus tussen 10 en 4 uur in te schrijven bij de stand bij Langenberg in Laren. Tijdens de fietsvierdaagse kunnen deelnemers zich eveneens dagelijks aanmelden op het stad- en finishterrein aan de Verwoldseweg.
0: Radio Ideaal.

is het raar als ik je vraag of je wilt blijven vannacht. Ik heb niets te vieren, er is niets speciaals. Toch wil ik graag dat je wacht.

Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak

0: frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weird.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en gecrashed, meldt de Griekse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand. In de buurt van de Griekse hoofdstad woeden veel branden. De bemanning van één van de blushelikopters zou zijn gered. Naar de inzittende van de andere helikopter wordt nog gezocht. De brandweer heeft de natuurbranden in Griekenland nog niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan. Vanwege de harde wind breidt het vuur zich nog altijd uit. Ook wordt het blussen bemoeilijkt. In Limburg heeft vanmiddag een grote natuurbrand gewoed in Vredepeel. Door de snelle inzet van de hulpdiensten was de brand in het gebied van zo'n 1500 vierkante meter snel onder controle. Vanwege de droogte werd opgeschaald. Hoe het vuur in Limburg kon ontstaan is nog niet bekend. Er wordt nog nageblust. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza's stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas zijn aangevallen. In Italië is een jongen van 13 overleden die door het eten van ongepasteuriseerde kaas 9 jaar in coma heeft gelegen. Als kleuter at hij een stukje rauwe melkkaas. Die bleek een gevaarlijke darmbacterie te bevatten, waardoor hij ernstig ziek werd en in coma belandde. Later bleek dat de kaas in het zuivelbedrijf in aanraking was gekomen met mest. De vader van het jongetje klaagde het bedrijf aan. De hoogste rechter van Italië veroordeelde 2 managers van het zuivelbedrijf voor mishandeling door nalatigheid. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het dan nog warmer dan vandaag, met 30 tot in Limburg 36 graden. En voor het hele land geldt dan weer het hitteplan. In de avond is er morgen kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KGIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
5: En dat maakt het verschil in het veld.
4: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
6: Van vrijdag 4 september tot en met zondag 6 september is het zover. Het Hurkersweekend bij Café de Tol in de Witte Brink. Voor kaarten en informatie, gooi naar aanhangerschap.nl.
7: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
8: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
7: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo Gelderland.
9: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat

0: Een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
1: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

Een hele goede middag. Zondag 2 augustus, even over 4 uur. Dit is de Swingende Middag hier op Radio Ideaal. En mijn naam is Bertine Hermans. Tot 6 uur ben ik de komende 2 uur bij u met heel veel gezellige en natuurlijk gevarieerde muziek. En in de eerste uur hoort u ook rond 4:30 nog het regionieuws. En komt mijn collega Thea voorbij met de agendatips uit de regio. Verder heb ik onder andere muziek klaarstaan van Marco Borsato, maar ook Eric Macy, Wolf, Jongens van Dijk en Buckers. We begonnen met de leuke platen Mannenharten in samenwerking tussen

Zijn Bluff en Nielsen. En nu gaan we terug naar de jaren 80 met The Bee Gees en You Win Again. Voordat we naar de gloednieuwe plaat gaan van Olivia Rodrigo. En die heet Stupid Song.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De Filmweide organiseert in augustus een openluchtbioscoop in Zelhem en Toldijk. Midden in een wei in oude strandstoelen kunnen liefhebbers op een zomerse vrijdag in of zaterdagavond bij een ondergaande zon en opkomende maan met familie en vrienden genieten van een film. Op vrijdag 7 augustus draait Mamma Mia, de ABBA-film, in romantische sfeer. Op zaterdag 8 augustus is er de film Bruce Springsteen, Deliver Me to Nowhere, die zich afspeelt in de jaren 80. Deze films zijn te zien in de

0: retro-campingstijl van de filmweide Zelhem. Daarna verhuist het filmweide-team naar Toldijk. Op 14 augustus is daar de film Cruella te zien, een leuke film met veel Dalmatiërs, actie en avonturen. Op 15 augustus komt de film Johnny Cash, I Walk Down the Line. Een mooie film over zijn leven met ups en downs en veel muziek. De organisatie adviseert om niet te laat te boeken. Dat kan via www.filmweide.nl. Daar is ook meer informatie te vinden.
1: Radio Ideaal 107,8.

U hoorde muziek van Ilse de Lange. Haar grote doorbraak eind jaren 90. I'll Be Yours. Daarvoor nog dialectmuziek van Buckers. Ook nog Look at the Sky van Stan. En hoorde u mijn collega Thea met de agendatips uit de regio. Straks gaan we naar het regionieuws en hoort u de fonkelnieuwe plaat van Danny en Mickey. En die heet Knipperlicht. Maar voor het zover is gaan we terug naar het jaar 2000 met Jongens van Dijk en Een Ziel, Twee Gedachten.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Björn Kummeling. Waar veel boeren met de handen in het haar zitten vanwege de droogte, zijn wijnboeren juist blij met de droge en warme zomer. Zo kijkt wijnmaker Leo Masselink met een grote glimlach naar zijn wijngaard bij Gendringen. Voor de druiven hoeft het niet meer te regenen, zei Masselink deze week tegen Regio 8. De wijnranken op het Oerlegoed hangen vol druiven en volgens de Achterhoekse wijnmaker kan 2026 zomaar een uitzonderlijk wijnjaar worden. 2026 begint op 2018 te lijken en dat was een topjaar. Een oplettende hondenbezitter uit Baak heeft een 8 jaar oud mysterie opgelost. Gerwin Rijnse zag vorig weekend bij het uitlaten van zijn hond een vreemd voorwerp in de berm liggen. Bij nadere inspectie bleek het de gestolen stolpenstein uit Zutphen te zijn. Daar verdween de stolpenstein van Herman Snatager in 2018. Het was de allereerste stolpenstein die in Zutphen werd gelegd. Rijnse vond het metalen plaatje in de berm langs de N314... De stolpenstein is inmiddels terug bij de stichting, maar de stichting had na de diefstal al een nieuwe gelegd. De oude gaat naar de huidige bewoners van het huis. De gemeente Bronckhorst organiseert aanhaakdagen fietsen voor inwoners die graag samen fietsen of een fietsmaatje zoeken. De gratis tochten maken deel uit van het landelijke programma Doortrappen dat veilig fietsen voor senioren stimuleert. Deelnemers met verschillende soorten fietsen zijn van harte welkom. Er wordt in kleine groepen gereden in een ontspannen tempo van ongeveer 17 km per uur. Meedoen kan na aanmelding via een appgroep. Informatie hierover vind je op de website van de gemeente Bronckhorst. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

gloednieuwe muziek en tevens samenwerking tussen Danny Vroger en Mickey van Wijk. En die heet Knipperlicht. Daarvoor nog het regio nieuws op deze zondagmiddag. En hadden we muziek van Jongens van Dijk. Straks onder andere nog Brian Ferry, maar ook No Doubt en Erik Macy. Maar eerst gaan we verder met Tears for Fears, die in 1985 een grote hit scoorde. Met Everybody Wants to Rule the World.

De grote doorbraak van George Ezra was in 2018 met deze plaat Shotgun. Daarvoor nog Nederlandstalige muziek. Zij is zo sexy van Eric Macy. Ook nog It's My Life van No Doubt. En Ik Leef Niet Meer Voor Jou van Marco Borsato. Daarmee zit het eerste uur van de swingende middag op deze zondag er alweer op. We gaan naar het NOS Journaal van 5 uur. Daarna ben ik nog een uur lang bij u terug met heel veel swingende muziek hier op Radio Ideaal. Blijf dus vooral lekker luisteren. Dan sluit ik het eerste uur af met muziek van Brian Ferry en Let's Stick Together. And now the

Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren.

0: verrassen.
1: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
2: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
3: Heb je jonge kinderen en lijkt het je leuk om je kind kennis te laten maken met voetbal? Dan zijn jullie samen van harte welkom om einde grote vakantie een kijkje te komen nemen bij voetbalvereniging ZZC20 in Zelhem. Onze jongste jeugd maakt spelenderwijs kennis met voetbal op Sportpark de Pluimerskamp en maakt nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Kijk op zzc20.nl en meld je kind aan voor een paar proeftrainingen. Jullie zijn van harte welkom. ZZC20, daar wil je bij horen.
4: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
5: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
6: Wilt u een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hoge Voort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In de buurt van Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst. De bemanning van een van die helikopters zou zijn gered. De inzittenden van het andere toestel worden nog vermist. De bosbranden in Griekenland blijven zich uitbreiden. Een gebied twee keer zo groot als Nationaal Park de Hoge Veluwe is al in vlammen opgegaan. Ondanks de hitte worden Hongaren opgeroepen om de airco niet aan te zetten de komende dagen. De belangrijkste kerncentrale van het land wordt vandaag uitgezet, omdat die niet meer kan worden gekoeld vanwege de lage waterstand in de Donau. Op sommige plekken in Boedapest staat die nog maar 23 centimeter hoog. Premier Magyar vraagt iedereen om zuinig te zijn op elektriciteit. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn twee mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De twee gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. De Nederlandse en Belgische politie zeggen dat de samenwerking van agenten uit beide landen in de Vlaamse badplaats Knokke-Heist een succes is. Dit jaar gaan er voor het zesde jaar op rij agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland naartoe om overlast door Nederlandse jongeren te helpen voorkomen. Die trekken in de zomermaanden massaal naar de badplaats, waar ze vanaf hun 16e alcohol mogen drinken. Volgens beide politiekorpsen zijn er minder vechtpartijen, minder openbare dronkenschap en minder vernielingen dan voorheen. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Het koelt vannacht amper af naar een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. Mede door een wind uit het zuiden wordt het 30 graden in het noorden tot lokaal 36 in Limburg. Vanwege de warmte geldt vanaf morgen in het hele land het Nationaal Hitteplan. In de avond is er morgen vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
9: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
10: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van een stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
11: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
10: Zal ik je eens een geheimtje

0: we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Dat maar weer.
1: Door hij hem weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Kiesteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
2: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.

Welkom bij het tweede uur van de swingende middag op deze zondagmiddag 2 augustus hier bij Radio Ideaal. Mijn naam is Bertine Hermans en tot 6 uur ben ik bij u met heel veel gezellige en natuurlijk swingende muziek. Straks hoort u ook mijn collega Thea met de agendatips uit de regio. En wat gaan we dan ongeveer draaien dit tweede uur? Nou,

ja, vooral heel veel gezellige muziek. Onder andere Simply Red, maar ook Elvis Presley, Imagine Dragons en de 3J's komen voorbij. Ik heb de nieuwe plaat van Somber in de lijst gezet. En ik heb natuurlijk rond 5:50 een Guilty Pleasure uitgezocht. Nederlandstalig dit keer. En wat dat is, hoort u straks. We gaan eerst verder met muziek van zangeres Taylor Dane en Tell It To My Heart.

kunstbiennale georganiseerd. Langs het stroomgebied van de Baakse Beek in de Veengoot verschijnen op 11 plekken moderne kunstwerken van kunstenaars uit de regio. Veel van deze werken zijn gemaakt van natuurlijke materialen.

0: gemaakt die alle kunstwerken met elkaar verbindt. Je fietst door het prachtige coulissenlandschap van de Achterhoek langs landgoederen, beken, bossen en water. Bij elk kunstwerk staat bovendien een bord van Waterschap Rijn en IJssel of van Staatsbosbeheer met uitleg over het landschap van nu en hoe het zich in de toekomst kan ontwikkelen. Voor wie de route wil fietsen en meer wil weten over de kunstenaars, is er een routeboekje gemaakt met interviews en achtergrondverhalen. Het boekje is verkrijgbaar bij de VVV's in de regio en bij diverse verkooppunten langs de route.
1: Radio Ideaal.

Terug naar de jaren 60 met The King en Suspicious Minds. Elvis Presley hoorde u hier bij de Swingende Middag. Daarvoor nog Nederlandstalige muziek van Sven Versteeg. Ook hoorde u Sharks van The Imagine Dragons. En kwam mijn collega Thea voorbij met de agendatips uit de regio. Straks onder andere muziek van Bastille en hoort u Nick en Simon. Maar eerst verder met Simply Red en Stars.

Guilty Pleasure van vandaag was Maxime en Franklin Blount en hun plaat De Eerste Keer. Kwam natuurlijk voort uit het Songfestival, maar een heerlijke Guilty Pleasure. Halverwege de jaren 90 brachten ze hem uit en het was ook eigenlijk best een hele grote hit in Nederland. Daarvoor nog muziek van Marshmello in samenwerking met Pink. Ook gingen we terug naar de jaren 70 met John Miles en hoorde u Better Now van Davina Michel. Daarmee gaan we richting het NOS-journaal van 6 uur en is het tijd voor Achterhoek Totaal op de zondagavond hier bij Radio Ideaal. Nieuws en actualiteiten uit de regio. Ik ga afsluiten met muziek van Aretha Franklin in samenwerking met George Michael. En hun plaat heet I Knew You Were Waiting For Me. Ik wens u een hele fijne avond. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.

0: Buurvrouw.
1: Hey, buurman.
0: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
1: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
2: De Covic, ook voor verrijkers. Voor dakdekkerswerkzaamheden tot het plaatsen van een kozijn op hoogte. Voor het leggen van roostervloeren in stallen tot het saneren van asbest. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
3: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. Bij Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort, meldt de Turkse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand, waarvan er nog altijd veel woede in de buurt van de Griekse hoofdstad. De bemanning van een van de blushelikopters zou zijn gered. Naar de inzittenden van de andere helikopter wordt nog gezocht. In Indonesië zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen bij een brand op een veerboot. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand is niet bekend. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza's stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat er meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas werden aangevallen. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn 2 mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De 2 gewonde opvarenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De zeilboot is na de brand gezonken. Het weer vanavond nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. 30 graden in het noorden tot 36 in Limburg. In het hele land geldt dan het hitteplan. Morgenavond is er vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.

0: is Achterhoek Totaal. Met dit uur de volgende onderwerpen.
1: Zondag 2 augustus, even over 6 uur. Fijn dat u luistert. Rond 6:30 hoort u het regionieuws. En aansluitend vertelt weerman Gerrit Vossels ons alle details over het weer voor de komende dagen. Verder hoort u informatie en agendatips uit de regio. En hoort u hoe collega Yvonne Hofman in gesprek ging met Pieter van Dijk van theatergroep Smeedwerk. Natuurlijk vullen we dit alles aan met de beste, leukste en gezelligste muziek uit het heden en het verleden. Mijn naam is Bertine Hermans en tot 7 uur is dit Achterhoek Totaal.

0: Achterhoek Totaal Agenda.
1: Tot en met 23 oktober exposeert een grote groep kunstenaars van Kunstkring Brummen en omstreken in Theetuin Vierakker aan de IJsselweg 13 in Vierakker. De tentoonstelling biedt een gevarieerde collectie kunstwerken, variërend van realistisch tot abstracte kunst. En alles wat daartussen ligt. Bezoekers kunnen genieten van een grote diversiteit aan stijlen, technieken en onderwerpen, waarbij iedere kunstenaar een eigen persoonlijk beeldtaal laat zien. De expositie is tijdens openingstijden van de Theetuin vrij te bezoeken. Iedereen is van harte welkom om de veelzijdige kunst van de leden van de Kunstkring Brummen en omgeving te komen bewonderen. Kijk voor actuele openingstijden op de website van de Theetuin in Vierakker. Op zaterdag 8 augustus staan de deuren van Dorpskerk van Ruurlo 's middags weer open. De uit Lochem afkomstige Elisa Jansen geeft van 3 tot 4 een pianoconcert. Ook is de expositie te bezichtigen in het kader van 700 jaar Kerk in Ruurlo. Elisa Jansen zal veel muziek ten gehore brengen met een gevarieerd programma, zoals songs van The Beatles, Elvis Presley, ABBA en Chopin, maar ook Aaron Dowdie en Sherwin komen voorbij. Ook zullen Nederlandstalige nummers niet ontbreken. De kerkdeuren staan al vanaf 2 uur open om iedereen de gelegenheid te bieden de Dorpskerk te bekijken. Met de beschikbare informatie valt er veel te ontdekken in de 700 jaar oude Dorpskerk. De entree van het concert is gratis. Een vrijwillige bijdrage is welkom. Het concert maakt deel uit van het zomerprogramma van de werkgroep Zin in Ruurlo. Het complete programma is te lezen op de website van PKN Ruurlo Bargum.
2: Ik zag haar liggen in de zon, bikini, die niet kleiner kon. Ik zeg, ik kom er lekker even bij. Midden op het hete strand pakte ze de zonnebrand, deed een kwakje op mijn hand.
3: Mooi meisje!
2: Zo had ik haar ingesmeerd.

Terug naar de eind jaren 60 met T-Set en Ma Belle Ami. Daarvoor nog muziek van Hike en Lekker Lekker in de Zon. En ook hoorde u de agendatips uit de regio. Straks gaan we naar het regionieuws en heb ik onder andere nog muziek klaarstaan van Venice. Maar ook de Heino's en Lois Lane komen nog voorbij. Eerst nog muziek van Lionel Richie en Dancing on the Ceiling.

0: Thuis, op je werk of onderweg.
1: Thuis, op je werk of onderweg.
0: Radio Ideaal. Het nieuws uit jouw regio.
2: Ik ben Björn Kummeling. Waar veel boeren met de handen in het haar zitten vanwege de droogte, zijn wijnboeren juist blij met de droge en warme zomer. Zo kijkt wijnmaker Leo Masselink met een grote glimlach naar zijn wijngaard bij Gendringen. Voor de druiven hoeft het niet meer te regenen, zei Masselink deze week tegen Regio 8. De wijnranken op het Oerlegoed hangen vol druiven en volgens de Achterhoekse wijnmaker kan 2026 zomaar een uitzonderlijk wijnjaar worden.

0: 2026 begint op 2018 te lijken en dat was een topjaar. Een oplettende hondenbezitter uit Baak heeft een 8 jaar oud mysterie opgelost. Gerwin Rijnsen zag vorig weekend bij het uitlaten van zijn hond een vreemd voorwerp in de berm liggen. Bij nadere inspectie bleek het de gestolen stolpenstein uit Zutphen te zijn. Daar verdween de stolpenstein van Herman Stataeger in 2018. Het was de allereerste stolpenstein die in Zutphen werd gelegd. Rijnsen vond het metalen plaatje in de berm langs de N314... De stolpenstein is inmiddels terug bij de stichting, maar de stichting had na de diefstal al een nieuwe gelegd. De oude gaat naar de huidige bewoners van het huis. De gemeente Bronckhorst organiseert aanhaakdagen fietsen voor inwoners die graag samen fietsen of een fietsmaatje zoeken. De gratis tochten maken deel uit van het landelijke programma Doortrappen dat veilig fietsen voor senioren stimuleert. Deelnemers met verschillende soorten fietsen zijn van harte welkom. Er wordt in kleine groepen gereden in een ontspannen tempo van ongeveer 17 km per uur. Meedoen kan na aanmelding via een appgroep. Informatie hierover vind je op de website van de gemeente Bronckhorst. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Het weer in de regio.
2: Vandaag hadden we best wel een aardige dag. Er was toch wel redelijk wat zon met wat sluierbewolking, maar ook enkele stapelwolken die de zon soms wat afschermden. Maar het is droog gebleven en er stond een zwakke tot hooguit matige oostelijke wind, waarbij de temperatuur opliep naar ruim 27 graden. Vanavond dan lost de meeste bewolking op en is het ook nog een tijdje zonnig. Het blijft ook nog lang warm en komende nacht wordt het ook niet koud met de 17 tot 18 graden. En dan hebben we weer vanuit het zuiden wat meer bewolking. Maandag dan wordt ook een tropische dag. In de ochtend zal het kwik snel oplopen en rond het middaguur kan de eerste 30 graden al genoteerd worden. Later op de middag dan kan het 32 tot 33 graden worden, maar het zal wat drukkend warm aan gaan voelen, want er komt steeds meer bewolking opzetten. De wind is zuidelijk en over het algemeen matig. Maar in de avond dan neemt de kans op regen of onweersbui toe. In de nacht naar dinsdag trekken de buien al vrij snel weg. Het wordt niet koud met 20 graden. Dinsdag is de luchtvochtigheid nog hoog en wordt het ook een erg warme en benauwde dag. De temperatuur komt nog uit op 30 tot lokaal 32 graden. En naast flink wat zon zijn er ook wolkenvelden en is er vooral in de namiddag langs de oostgrens kans op een enkele bui. Vanaf woensdag wordt het minder warm. Dan hebben we wel zonnige perioden, wat stapelwolken. Maar woensdag kan het nog 27 tot 28 graden worden. Maar de wind gaat al om naar zuidwestelijke richtingen. En vanaf donderdag is de wind wat meer westelijk tot noordwest. En dan hebben we temperaturen overdag van 23 tot 25 graden. Dat zal donderdag zijn, maar ook vrijdag en in het volgend weekend. Kans op neerslag blijft klein, al kan er vrijdag een enkel buitje vallen.
1: Achterhoek Totaal.

Agnetha, Phil Koch en Wrap Your Arms Around Me. Hoor u hier bij Achterhoek Totaal op deze zondagavond. Daarvoor natuurlijk het regionieuws en ook het weer van weerman Gerrit Vossers. Straks heb ik muziek van de Heino's klaarstaan en hun platen Donkere Wolken. Maar voordat het zover is gaan we eerst terug naar de jaren 90 met Vanish en For A Kiss.

0: Achterhoek Totaal Agenda.
1: De line-up is bekend en alles staat in de startblokken om begin september weer een fantastisch Hurkersweekend 2026 te organiseren. Bij Café de Tol zal op 4, 5 en 6 september het dak eraf gaan. Voor elk wat wils. Rock, country, rock en roll, maar ook hard rock zal bijvoorbeeld dat weekend te horen zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan tribute bands zoals Peace of Maiden. Deze heren komen niet alleen dicht bij het originele Iron Maiden, maar de naam zegt het ook al, de performance weten ze ook te evenaren. Een feestband die de menigte op zal zwepen mag niet ontbreken. Lijn 7.

is van de partij. Zij zullen ervoor zorgen dat het dak eraf gaat. Zelfs Thijs Kemperink is gestrikt. Samen met Erwin Nijhoff trappen zij als eerste artiesten het Hurkersweekend af. Ook de Roundabouts zijn dit jaar te horen. Van de rode draad van het weekend is en blijft Boerenrock. Deze is troef. Vaste bands zoals Old Nees, de Kistjeskeels, Aanhangerschapsband en de Heino's zijn van de partij dat weekend. Nieuw dit jaar is de muziekbingo. Daarmee zal de zondag worden afgetrapt. De opening van het Hurkersweekend vindt plaats op de vrijdag rond 1:30. Het programma is te vinden op aanhangerschap.nl. Lochem maakt zich op voor een weekend vol brullende motoren, spectaculaire pools en gezelligheid voor het hele gezin. Op vrijdag 31 juli en zaterdag 1 augustus vindt voor de 41ste keer Trekkerpooling Lochem plaats. Een van de grootste en meest toonaangevende trekkerpooling evenementen van Nederland. 2 dagen lang staat het terrein aan de voet van de Lochemse Berg volledig in het teken van pure kracht, techniek en spektakel. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa of voordeliger in de voorverkoop. Meer informatie is te vinden op www.trekkerpoelinglochem.nl.

0: prachtige Nederlandstalige plaat van Fleming heet Paracetamollen. Daarvoor nog Elvis Costello en The Attractions en hun plaat Oliver's Army en de agenda tips uit de regio. Daarmee gaan we richting het NOS-journaal van 7 uur en is het tijd voor Tussenuur hier op Radio Ideaal. Deze mooie zondagavond. U weet het, heeft u een leuk onderwerp of evenement waar u aandacht voor wil? Stuur dan een mailtje naar redactie@radioideaal.nl en dan komen wij graag met u in contact. Hartelijk dank voor het luisteren en ik wens u een hele fijne avond.
1: Mijn koeien drinken meer dan ik? Dat zegt wat! Daarom heb ik Verheij uit Toldijk laten komen.
2: Voor een extra waterbron- en pompinstallatie?
1: Ja.
2: En, werkt het?
1: De koeien zijn tevreden.
2: En jij?
1: Ook. Behalve dat ik nu ook zo'n handige jongen wil zijn.
3: Verheij Toldijk. Voor bronboringen, installatiewerk, elektra- en watertechniek. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Ben jij wel een handige jongen?
4: Of dame?
3: Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
5: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
6: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
7: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Het gaat waarschijnlijk om de Roemeense piloot en een Griekse coördinator. Ze zaten in de helikopter.

0: die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De bosbranden in Griekenland breiden zich nog steeds uit en de schade neemt toe. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de nationaliteit en vlaggenregistratie van de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. De Belgische politie is blij met de hulp van Nederlandse agenten in de badplaats Knokke-Heist. Ze helpen overlast te voorkomen van Nederlandse jongeren die daar vakantie vieren. Agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland helpen de Belgische politie. Beide korpsen zeggen dat er minder vechtpartijen en vernielingen zijn. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De Nederlandse wielrenster pakte gisteren de gele trui door de eerste rit in Lausanne te winnen. Ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in het Zwitserse Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer vanavond zonnig, vannacht een afwisseling van opklaring en wolkenvelden en dan koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
2: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
1: Veldhuizen wie?
2: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
1: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
2: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
1: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
3: De lekkerste patat en snacks komen uit de snackwagen van Vleesboerderij Garrissen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of vierdag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garrissen in Tolweg. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderij Garrissen.nl.

0: altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
1: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress, zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
2: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
3: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Een Deense piloot en een Griekse coördinator van de brandweer. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd op gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. Gisteren pakte ze in Lausanne de gele trui en ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer, vanavond zonnig, vannacht opklaringen en wolkenvelden bij 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

We namen u mee naar 1974 met de groep Teach In. En het nummer is getiteld In the Summer Night. En met deze plaat zijn we op deze zondagavond alweer toegekomen aan het programma Sterk Zondagswerk. Elke zondagavond tussen 8 en 10 op Radio Ideaal. Maar ook op Ideaal Plus is dit programma te beluisteren. Allemaal welkom en ik hoop dat u dadelijk om 8:30 weer in grote getale mee gaat spelen met het spelletje Raad waar die staat. We hebben weer een hele mooie voor u klaar liggen. En als u straks dat gaat doen om mee te spelen, natuurlijk ook te bellen, dan maakt u kans op een waardebon. In het tweede uur hebben we ons ideaal, onze promotieplaat. Dat zal rond 8:45 zijn. Kwartiertje later, rond 9:30, een instrumentale. En op de zondagavond bij Radio Ideaal en Ideaal Plus zult u weer veel Nederlandstalige nummers voorbij horen komen. Mijn naam is René Regelink en tot 10:00 ben ik dus bij u.

Lekker stukje dialectmuziek hoorde u van de groep Beentje en zij zongen over Jeannette. Daarvoor Frans en Amar en ze zongen over een vriend. Sylvia en Henk kwamen nog voorbij met De Weg naar Geluk. En de eerste in het rijtje was van Marianne en Lonneke en ze zongen over Griekenland. De volgende Duitsstalige muziek. Zo hè.

Een nummer wat u niet zo heel vaak hoort. Wies Café en het huisje bij de brug. 8:58. We hebben nog één nummer klaarstaan van Jannes. Gaan we lekker meezingen met Jannes. En dan is het alweer tijd om samen Raad van die Staat te gaan spelen.

We mogen ook beginnen met Raad van die Staat. En dat om bijna 8:58 op de studioklok. En Linda, die is ook weer gearriveerd in de studio. Ze gaat de telefoontjes opnemen. En mijn juist telefoontje komt u in de uitzending. Hoeveel telefoontjes we nodig hebben om achter het juiste antwoord te komen? Ik zou het niet weten. Een paar weken geleden was het de tweede beller. En vorige week hadden we volgens mij 120 reacties nodig om achter het juiste antwoord te komen. Degene die vanavond het juiste antwoord geeft, die wint een waardebon, beschikbaar gesteld door Alles en Top 1 Toys Zelhem. Goed, we beginnen met de eerste aanwijzing. Het is een vage, maar het zegt niks. En dat is de volgende. Ik ben wereldwijd bekend. Dus ik ben wereldwijd bekend. Vertel maar, wat zoeken we? Wie zoeken we? Kan ook nog zijn. U belt maar 0314 377 970.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Ja, met Gert.
0: Goedenavond.
1: Is het een vliegtuig?
0: Een vliegtuig is het niet, Gert. Hé, hey, dank je. Hoi. Ideaal, goedenavond.
2: Margreet, tractors.
0: Een tractors. Ja, dat is wel heel actueel, maar is niet.
2: Oké. Okay.
0: Jo, Margreet, bedankt. Hoi. Hoi. En eerste aanwijzing nogmaals, ik ben wereldwijd bekend. Ideaal, goedenavond.
3: Hallo, met Roel.
0: Hoi.
3: Is het de paus?
0: De paus. Ook wereldwijd bekend, maar zoeken we niet, Roel. Hé, hey, dankjewel. Jo, hoi. Met René, goedenavond.
4: René, hey, goedenavond, met Frank.
0: Dag Frank, hoi.
4: Hey, volgens mij is de zon.
0: De zon? Ja, dat klopt, die is heel wel te zien, maar is het hem niet? Jo, dank je Frank.
4: Ja, hoi. Okay,
0: hoi, hoi, hoi. Met René, goedenavond.
5: Met Leo.
0: Hoi.
5: Is er een atlas?
0: Een atlas? Dat zoeken we ook niet.
5: Oké. Okay.
0: Hey, dankjewel Leo, hoi. U kunt uw reactie nog geven op 0314-377-970. Ideaal, goedenavond.
6: Goedenavond, met Wes. Is het een paspoort?
0: Een paspoort is ook het antwoord voor vanavond niet. Dankjewel, joeroe. Volgende bellen meteen. Ideaal, goedenavond.
7: Goedenavond, met Gerry.
0: Dag Gerry, goedenavond.
7: Is het radio ideaal?
0: Is het radio ideaal? Hele mooie, maar is het er niet?
7: Jammer.
0: Hey, dankjewel Gerry. Joeroe. Ideaal, goedenavond.
1: Ja, met Gert.
0: Hoi.
1: Bunt koffers.
0: Koffers zijn het ook niet, Gert.
1: Oh.
0: Hey, dank je. Joeroe.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Hallo, met Siebe.
0: Hoi. Zeg
1: het
0: is
1: Michael Jackson.
0: Nee, het is ook Michael Jackson niet, Siebe.
1: Oké.
0: Okay. Hey, dankjewel. Jo, hoi. Jo. Ideaal, goedenavond.
2: Met Leo.
0: Hoi.
2: Is het laag water?
0: Een laag water? Ja, ik zou zeggen helaas niet, maar is het hem niet, Leo?
2: Dat toepasselijk, hey. Hè?
0: Ja, zeker is dat toepasselijk. Ja, ja. Ja. Hey, dankjewel. Jo, hoi. En ook zeker vanuit mijn werk heb ik daar mee te doen met het lage water. Maar goed, we hebben het nou niet over. We zijn nu met Raad van die Staat bezig. De eerste aanwijzing nogmaals. Ik ben wereldwijd bekend en ik zal de tweede erbij doen. Toch ben ik niet zo groot. Dus toch ben ik niet zo groot. Ideaal, goedenavond.
3: Ja, goedenavond René met Benny.
0: Dag Benny, goedenavond.
3: Hey, ik zat te denken, de brandweer.
0: De brandweer, zoeken we ook niet.
3: Oké.
0: Hey Benny, tutsel, joi. Ideaal, goedenavond.
4: Ja, met Gert.
0: Hoi.
4: Is het een halve maan?
0: Een halve maan. Ook niet, Gert.
4: Oh.
0: Hey, dankjewel. Hoi. Ideaal, goeienavond.

0: Goedenavond.
1: Met Margreet een eerdappel.
0: Wat zeg je?
1: Een
0: eerdappel. Nee, het is ook geen eerdappel, Margreet. Hé, bedankt. Hoi. Ja, Margreet heeft er nog wel schrik van het antwoord. Goed, ik wacht even op een volgende beller. En die hebben onder de knop. Ideaal, goedenavond.
2: Met Roel.
0: Roel.
2: Is het coronavirus?
0: Het coronavirus. Is het ook niet, Roel?
2: Ja.
0: Heel bedankt. Hoi.

0: Ideaal, goedenavond.
1: René met Bas.
0: Dag Bas, goedenavond.
1: Ik denk dat het een speaker is.
0: Een speaker. Het is ook geen speaker, Bas.
1: Oké.
0: Yo, dank je. Hoi, succes. De eerste twee aanwijzingen nogmaals. Even het papiertje goed erbij pakken. Ik ben wereldwijd bekend. En de tweede, toch ben ik niet zo groot. Ideaal, goedenavond.
2: Met Leo.
0: Hoi.
2: Is een sigarettenpeuk vanwege al die branden?
0: Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja. Maar dat zoeken we niet. Nee, het is wat anders.
2: Oké. Okay.
0: Hey, dankjewel. Ideaal, goedenavond.
3: Hoi, met Siebe.
0: Hoi, Siebe.
3: Is het de McDonald's?
0: De McDonald's. Ja, ook een mooie, maar zoek ook niet.
3: Hey, ja, okay. Jo,
0: bedankt voor het bellen. Jodo. Goed, meteen over naar de volgende beller. Ideaal, goedenavond. Ideaal, goedenavond. Ik weet niet wat ze aan doen zijn, maar dat wordt hem niet. Ideaal, goedenavond.
4: Goedenavond, met Beth. Is het misschien identiteitsbewijs?
0: Identiteitsbewijs is het antwoord ook niet. Hey, jo, bedankt voor bellen. Jodo. Ideaal, goedenavond.
5: Met Roel.
0: Dag Roel.
5: Is het een simkaart?
0: Een simkaart, ook niet Roel. Hey, bedankt. Jo, hoi. Goed, de derde aanwijzing zal ik er ook bij doen. De eerste twee zijn, ik ben wereldwijd bekend. Toch ben ik niet zo groot. En de derde, ik ben er al eeuwenlang. Dus ik ben er al eeuwenlang is het de derde aanwijzing. U kunt nog steeds bellen naar de studio als u die waardebon wilt winnen. 0314-377-970. En dat nummer heeft de volgende beller ook gebeld. Ideaal.
2: Leo.
0: Hoi.
2: Is het Coca-Cola?
0: Coca-Cola zoeken we ook niet. Hey, okay. Heel bedankt. Hoi. Ideaal, goedenavond. Goedenavond, u bent in de uitzending.
6: Ja, hallo, hier met Thea.
0: Thea, hoi.
6: Ja, hallo.
0: Ja, Thea. Ja, je moet niet naar de radio luisteren, maar naar de telefoon. Hoi. Want anders dan zit er vertraging. Wel? Wat zeg je? Ja, Thea die luistert niet via de telefoon naar mij, maar via de radio. En daar zit vertraging in. En dan krijg je dit soort dingen. Dus als u belt naar de studio en u heeft contact gehad met Linda, blijft naar de telefoon luisteren en niet naar de radio in verband met de vertraging. Met René, goedenavond.
7: Een geldmuntje.
0: Geldmuntje is ook het antwoord niet. Hey, dankjewel. Yo, hey.

0: Met René, goedenavond.
1: Ja, hallo, hier met Thea.
0: Ja, dit gaat beter, Thea.
1: Ja, nu ben ik even een stuk van de radio weg, want we zitten buiten nu, de radio dichtbij.
0: Ja, zeg het eens, wat denk jij wat we zoeken?
1: Het is misschien geld.
0: Geld, het is geen geld wat we zoeken, Thea. Hé, hey, okay. Dankjewel, joeroe. Ideaal, goedenavond.
2: Ja, met Wim.
0: Wim.
2: Knoop.
0: En Knoop, ook niet Wim.
2: Oké.
0: Hé, hey, dank je. Hoi. Met René, goedenavond.
3: Ja, goedenavond, met José.
0: Dag José.
3: Hi, is het misschien een tandenborstel?
0: Een tandenborstel, zoeken we ook niet.
3: Oké.
0: Hé, dankjewel. Joeroe.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Hey René, met Bas nog een keer.
0: Hey Bas.
1: Zonder een bacterie, zoon.
0: Een bacterie is het ook niet, Bas.
1: Sorry.
0: Ja, puzzel ze. Joi. Ideaal, goedenavond.
2: Ja, met Gert.
0: Hoi.
2: Bundet zandkorrels.
0: Zandkorrels zijn het ook niet, Gert. Hey, oh. Dankjewel. Hoi. Volgende beller, ideaal, goedenavond. Goedenavond, u bent in de uitzending.
3: Goedenavond met Ido. Is het de vlag goud?
0: Goud, zoeken we ook niet, Ido. Hé, hey, dankjewel. Hoi.

0: Nou, de drie aanwijzingen en dan doen we er ook de vierde bij. Ik ben wereldwijd bekend was de eerste die ik u gaf. De tweede is toch ben ik niet zo groot. De derde is ik ben er al eeuwenlang. En de vierde niet iedereen zal mij bezitten. Dus niet iedereen zal mij bezitten. Ideaal, goedenavond.
1: Hoi, met Siebe.
0: Siebe, zeg het eens.
1: Is het de Bijbel?
0: De Bijbel, ook niet, Siebe. Het is wat anders. Hé, hey, dankjewel. Jero. Ideaal, goedenavond.
2: Ja, met Gert.
0: Hoi.
2: Mooi. Sterren.
0: Sterren zijn het ook niet, Gert. Hé, hey, dank je. Joe.

0: Met René, goedenavond.
1: Nee, met Benny nog weer.
0: Mooi.
1: Is het een pasfoto?
0: Een pasfoto? Ook niet, Benny. Het is een ander antwoord. Ja, goed zo. Hé, hey, dankjewel. Joe. Ideaal, goedenavond.
2: Nee, ik heb hem. Het is een zonnewijzer.
0: Een zonnewijzer? Moet ik je teleurstellen? Het is wat anders.
2: Shit.
0: Hé, hey, dankjewel. Joe.
2: Okay.

0: Goed, de vier aanwijzingen zijn de volgende. Ik ben wereldwijd bekend, toch ben ik niet zo groot. Ik ben er al eeuwenlang en de vierde is: niet iedereen zal mij bezitten. Ideaal, goedenavond.
1: Hallo, met Sarah. Is het een kaars?
0: Een kaars? Is het ook niet, Sarah? Hé, hey, dankjewel voor bellen. Doei. Ideaal, goedenavond.
2: Met Margreet.
0: Zeg maar. Een rolmaat, ook niet, Margreet.
2: Oké.
0: Okay. Hé, hey, dankjewel. Jo. Ideaal, goedenavond.
3: Met Claudia.
0: Dag, Claudia.
3: Ik dacht misschien een paspoort.
0: Een paspoort, ook niet. Nee.
3: Jammer.
0: Hé, hey, bedankt voor bellen. Jodo. Ideaal, goedenavond.
4: Ja, met Wim.
0: Wim.
4: Een postzegel.
0: Een postzegel, ook nog niet.
4: Okay.
0: Hé, hey, dankjewel Wim. Joei. Ideaal, goedenavond.
5: Ja, hier met Thea.
0: Hoi.
5: Hey, zijn het misschien diamanten?
0: Diamanten zijn het ook niet. Hé, hey, dankjewel. Okay. Doei, Thea. Ideaal, goedenavond.
2: Ja, Margreet, suikerklontje.
0: Suikerklontje, ook nog niet. Hé, hey, okay. Heel bedankt. Hoi. Met René, goedenavond.
6: Ja, René, ik krijg hier net een antwoord. Zou het kip kunnen zijn?
0: Kip? Nee, ook niet, Benny.
6: Oké. Okay.
0: Heel bedankt. Jodo. Hoi. Goed, meteen over naar een volgende beller. Ideaal, goedenavond.
7: Hallo, mijn Gerry.
0: Gerry.
7: Is dat misschien een ei?
0: Een ei? Ook niet. Het is de kip niet en het ei niet. Nee. Hey, heel bedankt. Jo, hoi. Jo. Goed, meteen een volgende beller. Ideaal, goedenavond.
8: Goedenavond, met Harry.
0: Harry.
8: Is het een kam?
0: Een kam? Ook niet.
8: Hey.
0: Nee, dankjewel. Jo, hoi. Jo. Goed, we hadden nu de vier aanwijzingen gegeven. Ik ben wereldwijd bekend, toch ben ik niet zo groot. Ik ben er al eeuwen

0: lang. En niet iedereen zal mij bezitten. En de vijfde, aan mij alleen heeft u niet veel. Aan mij alleen heeft u niet veel. Ideaal, goedenavond.
1: Margreet, een centimeter, dacht ik.
0: Een centimeter, ook nog niet. Hey, dankjewel, okay. Margreet. Jodo. Jo. Ideaal, goedenavond.
2: Hoi, met Siebe.
0: Siebe.
2: Een piano.
0: Een pyjama, ook niet.
2: Nee, een piano.
0: Piano, ook niet. Nee, sorry. Nee, geen van beide. Hey, dankjewel, okay, dankjewel, Siebe. Joe, hoi.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Ja, neem me Bas nog een keer.
0: Ja, dat is zijn Bas.
1: Ja. Is het de kneupen?
0: Kneupen? Nee, zijn het ook niet. Hé, hey, dankjewel. Jero, hé. Hey. Ideaal, goedenavond.
2: Goedenavond met Ido. In ieder geval nog een sleutel.
0: Een sleutel, Ido, ook nog niet.
2: Ah, hey, helaas.
0: Heel bedankt. Jo, hoi. Ideaal, goedenavond.
3: Hallo, met Michelle.
0: Michelle, zeg het
3: eens. Misschien schoenen.
0: Schoenen zijn het ook niet. Hé, hey, dankjewel, Michelle.
3: Oké, okay, jammer.
0: Jo, ideaal, goedenavond.
4: Ik denk aan samenwerking, anders kom je er niet.
0: Nee, heb je helemaal gelijk in, Tom, maar dit is niet antwoord. Hé, hey, bedankt voor bellen. Dag, Tom. Ideaal, goedenavond.
5: Met Leo.
0: Hoi.
5: Is een vingerhoed?
0: Een vingerhoed, ook nog niet.
5: Oké.
0: Okay. Hey, bedankt, Leo. Joe. Met René, goedenavond.
6: Met Roel, is het een vuursteen?
0: Een vuursteen, ook niet Roel.
6: Dat is...
0: Hey, bedankt. Hoi.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Goedenavond, met Willy.
0: Willy.
1: Is het Calimero?
0: Calimero. Leuk antwoord, maar ook niet. Hé, dank je wel. Doei, Willy. Ideaal, goedenavond.
2: Nogmaals met Claudia.
0: Claudia.
2: Misschien de airfryer.
0: Airfryer, ook niet.
2: Oké.
0: Hé, dank je. Jojo. Met René, goedenavond.
3: Met Gert.
0: Hoi.
3: Hoe heet het ook alweer? Met die snaren die op de gitaar zitten.
0: Nee, ze het ook niet, Gert. Nee.
3: Oh.
0: Jo, heel bedankt. Ideaal, goedenavond.
4: Hoi, met Daniel.
0: Daniel.
4: Ik dacht een hamster.
0: Wat zeg je?
4: Een hamster.
0: Nee, zoeken we ook niet. Hé, okay. Bedankt voor bellen. Jodo. Ja. Ideaal, goedenavond.
5: Goedenavond, met José.
0: Hoi.
5: Hi. Is het soms een bloemvaasje?
0: Een bloemvaasje, ook niet. Het is een ander antwoord. Hé, dankjewel, José.
5: Ja.
0: Jo, ideaal, goedenavond.
5: Margreet, een speld.
0: Een speld, ook niet, Margreet.
5: Oké.
0: Hé, bedankt. Hoi. Goed, wacht even op een klein stukje muziek. Komt eraan. Met René, goedenavond.
6: Oh,
0: hallo. Hoi.
6: Ik dacht een trouwring.
0: Een trouwring, ook niet. Hé, hey,
6: nou, dank je.
0: Ja, goed zo. Jodo. Ik zal u ook de zesde aanwijzing geven. Mijn grote broer moet u niet hebben. Mijn grote broer moet u niet hebben.

0: De 6 aanwijzingen op een rij. Ik ben wereldwijd bekend. Toch ben ik niet zo groot. Ik ben er al eeuwen. Niet iedereen zal mij bezitten. Aan mij alleen heeft u niet zoveel. En de 6e, mijn grote broer, moet u niet hebben. Goedenavond, ideaal.
1: Margrethe en West.
0: Nee, zoek ook niet. Hey, okay. Heel bedankt, joh. Ideaal, goedenavond.
2: Jammer, Gert.
0: Hoi.
2: Is het een verrekijker?
0: Een verrekijker is het ook niet, Gert.

0: Hé, hey, dankjewel. Jodo. En meteen een volgende beller. Ideaal. Nee, dat gaat niet helemaal goed. Even een stukje muziek. Ja, nu zit hij er wel. Ideaal. Goedenavond.
1: Hallo, met José.
0: José.
1: Hi. Is het soms een Pools horloge?
0: Een Pools horloge? Ook niet.
1: Oké.
0: Hey, José, bedankt. Jo. Ideaal, goedenavond.
2: Ja, nee, maar ben niet nodig. De mijn grootste broer moet je niet hebben. Zou het dan de kleinste zijn?
0: Nee, het is ook de kleinste niet.
2: Oké, dank je.
0: Hey, bedankt. Jo. Ideaal, goedenavond.
3: Hey, goedenavond. Met Frank nog een keer.
0: Frank.
3: Nog één keer. Volgens wie is het kleine beer?
0: Nee, ook niet. Hé, hey, bedankt voor bellen, Frank.
3: Yo, yo,
0: hoi. Ideaal, goedenavond.
4: Hoi, met Siebe.
0: Siebe.
4: Is een boom.
0: Zoek ook niet. Nee. Hé, hey, dankjewel. Jo, hoi. Ideaal, goedenavond.
5: Van Daniel.
0: Hoi.
5: Hey, dat politieagent.
0: Een politieagent, ook niet. Hé, hey, dankjewel. Jo. Ideaal, goedenavond.
6: Margreet Bijen.
0: Bijen, zijn het ook niet. Hé, hey, okay. Jo, dankjewel. Goed, de volgende aanwijzing, de 7 is de volgende. Door mij te gebruiken, ontstaat meestal iets moois. Door mij te gebruiken, ontstaat er meestal iets moois. Ideaal, goedenavond.
7: Met Leo.
0: Hoi.
7: Is een jongere zusje?
0: Nee, zoeken we ook niet. Hé, hey, dankjewel Leo. Hoi. Met René, goedenavond. Goedenavond.
8: Hallo, met Gerry.
0: Gerry.
8: Is het een kruik?
0: Een kruik, ook niet. Nee. Nee, joh, dank je. Hoi. Ideaal, goedenavond.
9: Mag je een aanzoek?
0: Nee, een aanzoek is het ook niet.
9: Okay.
0: Joh, dank je. Hoi. Nou, even alle 7 op een rij. Ik ben wereldwijd bekend. Toch ben ik niet zo groot. Ik ben er al eeuwen. Niet iedereen zal mij bezitten. Aan mij alleen heeft u niet zoveel. Mijn grote broer moet u niet hebben. En de volgende aanwijzing, de 7e aanwijzing is door mij te gebruiken, ontstaat iets moois. Ideaal, goedenavond.
2: Ja, goedenavond, René, met Benny.
0: Hoi.
2: Ik durf het huis niet te zeggen, maar is het een condoom?
0: Nee, is het ook niet.
2: Ja, oké. Okay.
0: Heel bedankt. Jodo. Ideaal, goedenavond.
10: Ja, met Gert.
0: Hoi.
10: Is het een standbeeld?
0: Een standbeeld, Gert, ook niet. Dank je. Ideaal, goedenavond.
11: Heel toevallig een penseel.
0: Een penseel, wie spreek ik?
11: Met Ido.
0: Ido, ik mag je feliciteren. Het is inderdaad een penseel wat we zochten. Mijn grote broer moet u niet hebben, dat is de kwast. En ik had dan nog een 8e aanwijzing. Ik ben een harig typeje, maar die hadden we niet meer nodig. Ido, gefeliciteerd. Jij krijgt van ons deze week de waardebon thuisgestuurd. Waar bel je vandaan?
11: Vanuit Braamt.
0: Uit Braamt. Nou, mooi dat jullie ook in Braamt meeluisteren. Wil je even terugbellen dadelijk naar Linda? En dan gaat ze jouw adresgegevens noteren. En dan sturen we deze week de waardebon op naar Braamt. Ja? Hey, nogmaals gefeliciteerd.

En u hoorde het, de prijs gaat deze week naar Braamt en wel naar Ido. Hij gaf het juiste antwoord, we zochten een penseel. Ik ben wereldwijd bekend, toch ben ik niet zo groot, want het zijn vaak maar hele vriegel kleine dingen. Ik ben er al eeuwenlang, niet iedereen zal mij bezitten. Aan mij alleen heeft u niet zoveel, ja, u moet er ook bijvoorbeeld verf bij hebben. Mijn grote broer moet je niet hebben. Door mij te gebruiken ontstaat meestal iets moois. En dan hadden we nog een laatste, was net niet meer nodig. En dat is, ik ben een harig typeje. Een hele mooie raad waar die staat van Rijnt en Gerry weer. Dankjewel. Natuurlijk wil ik Linda bedanken voor het aannemen van de telefoon. En volgende week zondagavond is er weer een raad waar die staat. En Ido die krijgt de prijs beschikbaar gesteld door Alles en Top 1 Toys Zelhem. Nou, we hebben nog een heel klein stukje muziek, een goede minuut lang en dan graag tot na 9 uur.

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
2: Hey, buurman.
3: Dag, buurvrouw.
2: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
3: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
1: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
4: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weert.
5: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Hij kondigde aan dat Hamas de wapens gaat neerleggen. De terreurbeweging reageerde positief, maar wil niet ontwapenen voordat Israël zich terugtrekt. Maar Israël wil zich niet terugtrekken voordat Hamas volledig is ontwapend. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swat-vallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme en tegen de autoriteiten die daar te weinig tegen zouden doen. In de Swat-vallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Het gebied stond zo'n 20 jaar geleden onder controle van de Pakistanse Taliban, maar die werd door het leger verdreven. Nu proberen de militanten de macht weer te grijpen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer. Komende nacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden.

De eerste plaat in het tweede uur Nederlandstalig. En u hoorde de uitvoering van Kom in mijn armen. En dat was ditmaal van Christophe en Lindsay. En in dit uur zult u rond 9:15 ons ideaal, onze promotieplaat, voorbij horen komen. En om 9:30 hebben we instrumentale muziek. Duitsstalig muziek komt eraan. De volgende is in ieder geval Duitsstalig. En ook straks in het tweede half uur is er nog een keer weer een Duitsstalige. Voor de rest lekker veel Nederlandstalige muziek. Engelse muziek hebben we ook nog uitgezocht. Dus van alles wat in Sterk Zondagswerk.

0: Ja, wat heeft deze dame veel mooie muziek gemaakt. Dit was er ook weer eentje van Corrie Konings. En het nummer is getiteld Geef Nooit Je Dromen Op. Wij zijn toegekomen aan ons ideaal, onze promotieplaat. En dat doen we de komende week met de nieuwste plaat van Henk Bernard. En het nummer is getiteld Ik Lach Als Een Clown.
1: Dit is deze week

Dat was die vader Abraham en hij zong over de ober van de oude Griek. Het is bijna 9:30, tijd voor instrumentale muziek. En dat gaan we vanavond met een heel rustig nummer doen.

hoort het Radi Ensemble en een nummer is getiteld Kom weer naar mijn eiland. Daarvoor muziek van de Makkers en ze zongen over de zomerzon. Even kijken, Ilse en Werner Gorissen kwamen nog voorbij met Alde Meulen. En de eerste in het rijtje van vier was de instrumentale Boomerang. Een hele mooie uitvoering van Il Silencio.

En dat was hij, Kevin Smith. En hij zong over 1000 rode rozen. Nog 3 minuten te gaan. En een sterk zondagswerk ook voor deze zondagavond weer afgelopen. Ik hoop dat u genoten heeft van de muziek die we voorbij hebben laten komen. En dat u blijft genieten van de muziek die voorbij komt op Radio Ideaal en op Ideaal Plus. En natuurlijk ook de muziek en de informatie. Voor het laatste nieuws kijkt u op rtvideaal.nl. Volgende week zondagavond, daar heb ik de eer om Hugo Heideman voor u te laten draaien. Volgende week ben ik zelf een keer verhinderd. Dus heel veel plezier.

volgende week met Hugo. En natuurlijk alvast bedankt, Hugo. Heel veel succes. En dan begroeten we elkaar weer over 2 weken. Vanaf sluiten met een heel mooi nummer. De nieuwste van Els Bakker. En goed gewoon.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd opgekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Italië heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord. Of ze opvarenden hebben opgepakt is niet bekend. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op 1 dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Bij Athene zijn twee blushelikopters tegen elkaar gebotst. Daarbij kwamen een Deense piloot en een Griekse brandweercoördinator om het leven. De helikopter waarin ze zaten stortte neer. Het andere toestel kon veilig landen. De helikopters waren bezig water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. In heel Europa werden tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti gedood, onder wie ruim 200 uit Nederland. In Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swat-vallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme. In de Swat-vallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, vannacht helder en af en toe wolkenvelden, bij weinig wind in 15 tot 20 graden. Overdag veel zon en tropisch warm, 30 graden in het noorden tot 35 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Sydney Dekkers met het NOS Journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72, maar waarschijnlijk loopt het aantal nog op, omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel met straaljagers Gaza-stad aan en ook de stad Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen. En Hamas lijkt daar positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. Een van de 2 verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft nog wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. En bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Palac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel altijd de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is helder en ook af en toe wel wat wolken. Het is 15 tot 20 graden daarbij. Morgen droog met veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

un verre à ta chanteur. Nous oublions tout. Dans cet été.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond, waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en zij via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. President Trump zegt dat de VS de komende dag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen, om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de Straat van Hormuz en over het nucleaire programma van het land. Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Waarschijnlijk rijden er ook tijdens de ochtendspits geen directe treinen tussen Den Haag en Utrecht. De bovenleiding op het traject is kapot. Het probleem ontstond gistermiddag al, maar het is nog steeds niet opgelost. Reizigers kunnen wel van Den Haag naar Utrecht en andersom, maar moeten dan wel omreizen via Amsterdam, waardoor de reis niet 37 minuten, maar ongeveer een uur duurt. De verwachting is dat het nog tot zeker 8:45 duurt voordat het probleem is verholpen. De kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was daar samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. Die vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is helder, met af en toe wat wolken bij 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt daardoor tropisch warm, met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.